0: Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken, bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Proef de Krimperwaard. Bij het Streekmuseum Krimperwaard vindt op zaterdag 23 mei... opnieuw de lente-editie van de Oogst- en Streekmarkt Proef de Krimperwaard plaats. Het terrein van het museum staat die dag in het teken van streekproducten, ambacht en activiteiten voor bezoekers van alle leeftijden. U bent van harte welkom tussen 10 en 4 uur aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Lekker fietsen. Struinen en Forsum heeft een nieuwe fietskaart. Ontdekt de overkant. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen goed voor zo'n 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij afstappunten, ponten, recreatiepunten en VVV's in het Groene Hart. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: De boezemvrouwtjes stoppen ermee. Dag luisteraars, de boezemvrouwtjes uit Gouderak gaan stoppen. Na 20 jaar is de koek op. Het koor trad op in verzorgingshuizen, op bruiloften, bij feesten en op shanty-festivals. Door terugloop van het aantal leden de afgelopen jaren is besloten om te stoppen. Het afscheidsconcert is zondag 31 mei in gebouwde Driemaan in Oudekerk aan IJssel. De laatste keer muziek en gezelligheid. Het optreden is inmiddels uitverkocht. We wensen de boezemvrouwtjes alle goeds toe voor de toekomst.

0: info.
1: Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliste en Friends. Begint om 20:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

regio-info. Vraag nu subsidie aan. Tot en met 1 juni kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen een jaarlijkse subsidie aanvragen bij de gemeente Krimperwaard. Heeft u vragen? Mail dan even naar info@krimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn twee van de drie wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met twee bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: regio-info.
1: De negen dorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De negen dorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer. En verder zijn er nog drie fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9:30 en 2:30. De stempelposten, let op, die sluiten om 5:00 PM. Het inschrijfgeld bedraagt €5 per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: Regio-info.
1: Een lezing in Bergambacht. Historicus Sander Wassink verzorgt op woensdag 27 mei een lezing over eendenkooien in de omgeving van Bergambacht. Wat waren dat ook alweer? U hoort het woensdag 27 mei om 8 uur 's avonds in de bibliotheek aan de Pleinstraat nummer 4 in Bergambacht. Wel u zelf even van tevoren aanmelden via www.debibliotheekkrimperwaard.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Lekker Britsen. De Brits Club Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de Overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Veteranendag 2026. Dag luisteraars, de gemeente Krimpen de Waard en de veteranenstichting D-Day Krimpen de Waard houden op zaterdag 30 mei voor genodigden alweer voor de 11e maal de jaarlijkse Veteranendag. Alle inwoners zijn welkom en aansluitend is er het gratis concert waarbij iedereen welkom is. Een optreden wordt verwacht van het Reunieorkest Artillerie Trompettenkorps. Begin om half acht. Wat betreft het concert, u bent van harte welkom in de Ark in Schoonhoven.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

0: Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De muziekvereniging Concordia uit Haastrecht krijgt het druk. Op zaterdag 30 mei organiseert muziekvereniging Concordia uit Haastrecht een gezellige en leerzame open muziekdag. En dat speciaal voor de kinderen vanaf groep 3 van de basisschool. De ochtend vindt plaats in de haven van Haastrecht en start om 9 uur. En diezelfde middag organiseert diezelfde muziekvereniging Concordia een gezellige jeugdmuziekplay-in. Dit voor jonge muzikanten uit de regio. Ook dit gebeurt in de haven van Haastrecht. Dit speciaal

Is 'middags om 1 uur en daarna is er 'smiddags om 4 uur een gezamenlijk concert. Deelname kost 10 euro per persoon. Meer info op www.concordiahaastrecht.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw De Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt €10 per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
3: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
2: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
4: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
2: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lamp aan?
1: Regio Info.
2: Een bericht van Theater Concordia in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei treden de Wieners op in Theater Concordia in Haastrecht. Ze brengen rock'n'roll en country uit de jaren 50 en 60. Begin op 7:15. De kaarten kosten €15 en zijn te bestellen via theaterconcordia.nl.

0: Regio Info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert. En dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia. En daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: regio-info.
1: Een bericht van muziekvereniging Crescendo uit Krimpanderek. Dag luisteraars, op zaterdag 27 juni staat Krimpanderek volledig in het teken van muziek, ontmoeting en zomerse gezelligheid. Het is het jaarlijkse zomerconcert van muziekvereniging Crescendo. Het belooft een sfeervolle dag te worden voor jong en oud. Nee, wacht even, die ging even niet aan Marken.
2: Oh, nee, dat kan.
1: Een bericht van muziekvereniging Crescendo. Dag luisteraars, op zaterdag 27 juni staat Krimpanderek volledig in het teken van muziek, ontmoeting en zomerse gezelligheid. Het is het jaarlijkse zomerconcert van muziekvereniging Crescendo. Belooft een sfeervolle dag te worden voor jong en oud. De jeugdleden verzorgen diverse optredens waarin zij hun muzikale talent laten horen. Peuters en kleuters zijn welkom bij de interactieve workshop Muziek op Schoot. En hoogtepunt van de dag is het avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest. Op de markt in Krimpanderek neemt het orkest het publiek mee op een muzikale reis naar het warme Spaanse en Italiaanse gebeuren. Het begint om 19:30. U bent erbij van harte welkom.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
3: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
2: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
4: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years, and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
2: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info.
1: Het is weer tijd voor het Repair Café. Op donderdag 4 juni is er weer een Repair Café in Haastrecht. U bent weer van harte welkom 's middags tussen 2:30 en 4:00 in Theater Concordia te Haastrecht. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenwaard.nl.

0: regio-info.
1: Planten en stekkenmarkt in Lekkerkerk. Dag luisteraars, zaterdag 30 mei organiseerde de Kleintuin Opperduit in Lekkerkerk in samenwerking met Buurtgroen Krimpenderwaard een gezellige planten- en stekkenmarkt. Deze markt draait niet alleen om het groen, maar ook ontmoeting, inspiratie en het stimuleren van bewoners om zelf aan de slag te gaan in hun eigen straat of buurt. De markt bij de Kleintuin Opperduit is zaterdag 30 mei van 12 tot 4 uur 's middags. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

Info. Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de 8e maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
3: Vanaf 11:30, 11:30 zijn een beetje in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
2: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
4: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
2: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Adrie Oudenes. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Dit is Goedemorgen Krimpen de Waard met Adrie Oudernes.
1: Ja, goedemorgen luisteraars. 6 minuutjes over 9. Het is alweer de 22e dag van de maand. En de diepere betekenis van het mooiste weer van de wereld, dat hebben we nu in de praktijk buiten. Wat een fantastisch mooi weer. De blaadjes staan zo goed als stil. Aanzichtkaarten blauwe lucht. Wat willen we nog meer? Nou, misschien wel tot 12 uur bij RTV Krimpenerwaard aan de gang. En dat gaan we dus ook doen. Aandacht voor allerlei zaken die ons bezighouden, die de aandacht verdienen. Dingetjes, wat minder mooie dingetjes. Maar ook vaak de mooie, lichtverteerbare dingetjes en zo. Het is vrijdag vandaag, hè? Voor een fantastisch mooi apart weekend. En alles erop en eraan, zullen we maar zeggen. Dus veel plezier alvast gewenst, voor als ik het vergeet. Maar in ieder geval, het komt helemaal goed. Dacht ik zo. Something Good, daar komt dan mooi uit. Dit is een mooie titel. Het is ook een eerste kennismaking met de allerlaatste verschenen muzikale bijdrage van Ilse de Lange. En daar komt ze.

0: Ja, ja, something good. Ilse de Lange dus, hier bij RTV. Ik heb nieuws voor u. 1 juni aanstaande, om 6:00 AM, dan gaat de Haastrechtse brug weer open voor algemeen gebruik. En dan is het klaar met de renovatie en het herstel. Het heeft lang genoeg geduurd, want er is ook nog een maandje vertraging opgelopen. Dus het hele project ging niet vanzelf. Maar 1 juni, dan kunnen we weer gebruik maken met z'n allen van de Haastrechtse brug. Wauw, ja, ja, ja. Even kijken hoor, wat er gebeurt. Ik wil graag even wat zien, ja. Dus 9:11. Er is een onderzoek gestart. Ik heb het vorige programmering, woensdag volgens mij, heb ik het er ook al over gehad. Dat er dus handtekeningen gezet zullen gaan worden. Nou, dat is inderdaad gebeurd. Dat in zaken het onderzoek naar mogelijke woningbouw Gouderak Oost. Het heeft ontzettend lang geduurd, maar dit keer gaat er dus weer het een en ander in gang gezet worden. Want een ontwikkelaar samen met de gemeente die kijken. Dat is het gevolg van een wijziging van de positie van een grondverzetbedrijf. Dus die is op een ander plekje terechtgekomen. Daardoor kwam er een gelegenheid vrij, zeg maar, om eens te kijken wat de mogelijkheden zijn voor woningbouw Gouderak Oost. Daar is men al jaren mee bezig en zo. En dat is, dat is niet niks. Dus belangrijk moment, toch? Nou, staat dus nog niet onmiddellijk de heistelling in de wei. Maar er zijn toch wel ontwikkelingen gegaan in een goede richting. Zodat er uiteindelijk toch eindelijk eens een keer een nieuwbouw plaats kan gaan vinden voor de vitaliteit van de kern Gouderak. Hè? Ja, ja, ja, ja.
1: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

Oh jee. Nou, dat is mooi. Nou, dat kan gevierd worden, hè, als je elkaar na jaren weer eens tegenkomt en er is dan toevallig een klik. Ja, nou, dan heb je geluk. Ja, dan heb je echt geluk. 9:15. Ja, we gaan toch maar even naar buiten kijken, want ik kan niet laten. Het is zulk mooi, hè? Het is een kijkdoos. Het is gewoon, als je hier nu naar buiten kijkt, een kijkdoos. De zon staat erbij. De blaadjes zijn allemaal stil. Ik bedoel, het is een fantastische, mooie, hele rustige uitstraling wat we nu beleven van het gegeven van moeder natuur. Prachtig. En weet je wat zo leuk is? De verwachtingen zijn zodanig dat het nog een aantal weken zomaar even door blijft duren en zo.

Ja. Red Sails in the Sunset. Vanavond kan dat weer, het, zeker, met Fans Domino samen. Trouwens, Fans Domino is ooit in Lekkerkerk geweest, hè, om op te treden. Ja. Tijd geleden al, hoor. En het was een particulier feest, dus het was niet tickets verkopen en zo. Maar het is wel gebeurd. Fans Domino tussen Lekijssel en Vlis. Kan je je voorstellen? Het is echt waar, hoor. Echt waar. Zonder meer. Ja, we hebben vanmorgen een broodje, een bakje koffie. Toen kwamen we op de digitale snelweg een foto tegen van een bankje. En dat bankje dat was overwoekerd door onkruid. Door onkruid. Een anderhalve meter hoog apparaat, genaamd onkruid, stond zomaar dus dat bankje te verstieren. Nou, is dat vlakbij een verzorging.

ja, daar blijkt maar weer is dat niet alles zomaar in ene keer voor elkaar is wat betreft het onderhoud en het weghalen van onkruid en zo. Maar nu is het zelfs zo dat er een heel bankje dus opgevreten wordt door, als het ware, door het onkruid en zo. Dat is eigenlijk een beetje jammer, hè, want dan komt er daar bij wijze van spreken in dat verzorgingshuis komt er visite en dan ga je even met mooi weer even naar buiten en zo en dan zeg je, zoek in een bankje op om even lekker, hè, de rolstoel erbij en dan jij op een bankje. Maar dat kan dan niet, jongens. Dus ja, misschien dat er iemand toch over kan gaan tot actie en dat bankje weer eens helemaal in oude staat terug kan brengen, zodat er weer vrolijk gezeten kan worden op dat bankje. Bovenbergen, is dat een bekende naam? Ik dacht het wel, dus. Waarvan akte? Ja. Maar ja, het onkruid dat groeit zo verschrikkelijk hard vandaag in de dag. Dus ja,

Ja, gisteren, of was dat eergisteren? Geen idee, tijd gaat zo hard. Eergisteren is de sleutel overhandigd van het nieuwe gemeentekantoor. En dus ja, is men beperkt in de gelegenheid geweest om eens kennis te maken met het interieur van het nieuwe gemeentekantoor. En op RTV Krimpenerwaard is er al op YouTube een mooie videoreportage van gemaakt, van deze gebeurtenis en zo. Zodat hij dus een beetje kan meekijken. Maar goed. Dat is dan binnen, maar de buitengebieden van het gemeentekantoor, dat is natuurlijk een andere zaak. Die worden dus nu zeg maar gerealiseerd in de uitvoering. Een mooie vijver. Ik weet niet of het een slotvijver is of dat het echt een mooie siervijver wordt, maar dat maakt niet zoveel uit. Maar dient ten gevolge is er wel een tijdelijke afsluiting van de parallelweg N210, dus bij de rotonde, maar dan de Ventweg, noemen we het ook wel eens een keer. Dat gebeurt dan van

maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni. Dan wordt er dus gewerkt aan dus de toegang en de normalisering, zeg maar. En het geschikt maken voor de toekomst, voor autoverkeer, voor fietsers, voetgangers enzovoort, enzovoort. Zodat het op een hele normale, fijne manier toegankelijk wordt. Ons nieuwe gemeentekantoor. Mm. Ja, dus bijna klaar, bijna klaar. En dan, na de vakantie is volgens mij de opening en ook nog een open huis. En mensen, er komt nog zoveel aan wat dat betreft. Oh, je...

Ja, tot 12 uur, hè, want dan zijn we weer klaar, hè, met dit programma. Dus blijf hangen. Ja, blijf hangen. 9:55. Zo. Men zorgt ervoor dat dus de verkeersafwikkeling in de wat verder gelegen toekomst verbeterd zou gaan worden en zo. Waar heb ik het over? Ik heb het over de Algara-corridor. Jawel. In de toekomst beter doorrijden geblazen richting Rotterdam vanuit de Algara-brug. Dus dat daar hebben wij eigenlijk als verkeersdeelnemer toch best wel mee te maken. Vroeger of later en vaak wel elke dag zelfs. Dus nou, woensdag 3 juni, dan is er een uitgewerkt plan zichtbaar. En uitleg daarvan tijdens een bijeenkomst die gehouden wordt in het gemeentekantoor van de gemeente Capelle aan de IJssel. En dat is een belangrijke. Dus geïnteresseerden die kunnen tussen 7 en 9 uur binnenlopen bij dat gemeentehuis. En dat vinden wij aan de Rivierweg 111, de Capelle aan de IJssel. Dat is redelijk dichtbij, hoor. Het klinkt ver weg, maar het is niet zo ver weg. Dus vandaar. Wat kan je verwachten? Nou, een uitrol van de plannen zoals die daar gepresenteerd worden met 3D... tekeningen en zo, en een online omgeving waarin bezoekers de plannen dus kunnen bekijken en ook direct kunnen reageren op die plannen. En dat is ook een belangrijke, want hoe heet dat? Inspraak of participatie? Nou, een van de twee, of misschien wel allebei. Maar het gaat over het aanpassen van het Kapelseplein. U weet wel, die grote rotonde. Die ongelooflijk druk is altijd. En zeker in de spitstijd. De aanleg van de Krakeling. Kijk nou, hij heet de Krakeling. Dat is een directe verbinding van de Algaraweg naar Krimp aan de IJssel. Via de wisselstrook van de Algarabrug in de avondspits. Oké. Dus we zullen zien. Als we het inderdaad kunnen gaan bekijken, dan ben je dus van harte welkom woensdag 3 juni aanstaande op het gemeentekantoor van de gemeente Capelle aan de IJssel. En dan gaat het dus over die Algara-corridor. Kan je alles te weten komen wat er tot nog toe bekend is en zo. Dus, nou, heel mooi. Heel mooi. We gaan eens even kijken naar een nieuwe, een eerste kennismaking, zo ongeveer. Denk het wel. Ja, denk het wel. I need you right now. Het is nogal wat. Wauw.

Ga je in Asia rijden? Nou, oké. Okay. Volgende week, hè, dan is Ilja Bakker er weer. Want ja, waarom is Ilja er vandaag niet? Nou, ze heeft geen tijd. En daarom hadden we, dat trouwens was al ver van tevoren bekend. Ja, moet toch een bemensing zijn. Dus toen zegt Ilja, Adrie, kan jij niet op jouw oude plekje even toch weer gaan zitten? Als ik geen tijd heb, kan jij dat dan doen? Nou, bij deze. Dus vandaar. Het is deze week toevallig wel de week van de biodiversiteit. En u kunt via een stimuleringsregeling gebruik maken van het beschikbaar stellen van geldelijke ondersteuning. En dat kan allemaal onder het adres www.krimpenewaard.nl stimuleringsregeling-klimaatadaptie. En dat is voor een bijdrage voor bijvoorbeeld tegels eruit en groen en waterdoorlatende verharding erin. En een groene heg maken, een schutting plaatsen. Nou ja, goed, alles wat dus bijdraagt aan het verbeteren van het klimaat, zeg maar. Maar ook in je eigen tuin, heel dichtbij. Dus ja, ik heb wel een regenton bijvoorbeeld. Een boompoten en nog meer. Want een boom, ja, die zorgt voor schaduw. En, maar ook voor het opnemen van, zeg maar, kwalijke stoffies. Want een boom die is tot heel veel in staat. Dat zien wij niet. Maar ja, aan de andere kant, zo'n boom heeft dus 24 uur per dag, 7 dagen per week de tijd. Hè? Dus het kan heel langzaam gaan voor toch een behoorlijk resultaat, hè? Als het ware. Maar eventjes, ja, toch dat adres, dat is wel belangrijk. Toch www.krimpenewaard.nl, stimuleringsregeling en dan streepje klimaatadaptie. En ja, wie weet. Dus als je met plannen rondloopt van ik wil er toch wel eens een keer werk van maken. Het is nu de tijd van het jaar. Dit weekend wel een beetje warm, maar goed. Dus ik kom er misschien nog wel wat koelere tijden. En dan kan je dus aan de gang met dat. Ik zou zeggen, voorlopig eventjes een flesje zonnebrandolie gereed houden. Want het is wel zo sterk, hè, die zon en die inslag daarvan en zo. Of gewoon een paraplu nemen. En die paraplu die kan je dan ombouwen tot parasol. Hè? Dus dat kan ook. Wij gaan terug in de tijd met de baseballs.

Zo. Oké, Umbrella. Zo heet het inderdaad, dat nummer. Ja, gang en vaart is alles waard, zeggen ze wel eens. Nou, dit was een voorbeeld daarvan, muzikaal gesproken. We kunnen meedenken, met z'n allen, over de toekomst van onze winkelgebieden in de Krimpenerwaard tussen Lek, IJssel en Vlist. Want de gemeente Krimpenerwaard die werkt aan een omgevingsprogramma, Retail. En Retail, dat is een verzamelsnaam voor bedrijven die goederen en diensten direct aan consumenten verkopen. Zoals winkels en detailhandel. En dat omgevingsprogramma Retail, dat maakt dus duidelijke keuzes om de winkelgebieden in onze centra, dus alle kernen zeg maar, vitaal, aantrekkelijk en toekomstbestendig te houden. Dus de ervaringen van de bewoners en degenen die dus direct en indirect te maken hebben met dit verhaal, die ervaringen die zijn dus van groot belang. En daarom is er een informatiebijeenkomst en die wordt gehouden in Lekkerkerk in de grote zaal van Amicitia. En dat is aanstaande woensdag 27 mei van 7 tot 9 uur. En op die avond wordt er informatie verstrekt en kan je ook gelijk meedenken en zo. En er wordt dan verkennend met elkaar gesproken. Welke ruimtelijke maatregelen nodig zijn voor dus sterke winkelgebieden. En kijken of hoe ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners en ook de gemeente hieraan kunnen bijdragen. Dus het zou best eens een mooie, levendige avond kunnen worden en zo. Nou goed, het is in Amicitia in Lekkerkerk. Dus als je op dit moment in Lekkerkerk om je heen kijkt wat betreft het aanbod van winkels en dus zeg maar het niet aanwezig zijn van winkels, oftewel lege panden, dan is dat natuurlijk wel een dingetje en zo. Hè. Dus goed. Dus misschien wel een prima adres om daar eerst eens eventjes een half uurtje van tevoren te gaan kijken van hoe daar de zaak in elkaar steekt. En dan vanaf 7 uur tot 9 uur aanwezig zijn bij die bijeenkomst in zaken dus het verbeteren of het toetsen zeg maar. En ook toekomstbestendig maken, althans die denkrichting. En zo van de winkelgebieden en zo. Het aanbod in alle kernen, zoveel mogelijk en zo. Nou, we hadden er net een hele snelle. Zullen we maar eens een beetje rustig aan gaan doen? Met een fantastisch mooi, nummer van Danny Vera en zo. Ja. Dat is echt een mooi nummer dit, hoor. Ja, nee, echt wel. The Nights of a Thousand Lights. As we walk

Ja. The Nights of the Thousand Lights. Dat was er eentje, een track van het nieuwe album wat Danny Viera heeft uitgebracht. The Way Home heette dat album. En waarvan acte? Dus kan je het zelf ook nog eens een keertje gaan beluisteren en zo. Op jouw eigen moment, bij wijze van spreken. En het is nu 9:45, dus dat kan misschien later ook nog wel een keer. Mooi nummer, echt wel. Van Danny Viera dus. Ja, het is weer de tijd van het jaar. Ze komen weer voor de dag. Al dan niet massaal, maar je, met deze stijve verhoging van temperaturen en zonneschijn en wat iets meer zei, zou het wel eens kunnen zijn dat je dus weer de eikenprocessierups tegen gaat komen. En het beste is daar om wel uit de buurt te blijven. Want ja, ze zijn een beetje stekelig, zeg maar. En irritant voor op de huid. Je kan maar beter een mooi deodorantje of zo loslaten, dan dus het effect van die brandharen van die eikenprocessierups. Dus komt er ook weer. En het is ook nog een keer zo het een en ander dus voor de dag komt op ander gebied. Maar de telefoon die gaat. Ik zal eens even gaan horen wie daar nou weer schuil achter gaat. Misschien Van den Berg wel. Meneer Van den Berg. Momentje alstublieft.

0: Ja, we hebben twee kandidaten. De Weerman, die altijd telefonisch gaat. Maar die komt vandaag live, heb ik net gelezen. Dus dan kan het haast niet anders dan dat Gert van den Berg is die aan de telefoon is. En dat klopt, hè? Ja hoor. Goedemorgen. Ja. Heb je al gesmeerd, meneer van den Berg? Want ja, ik bedoel, hè, zonnetje?
1: Ja, dat heb je als je gepensioneerd bent, heb je getijd. Want er moet zoveel klusjes gedaan worden. Dus ik ben de hele tijd al bezig. Ik heb net op dak ramen zitten zemen. En dan moet de schuur weer opgeruimd worden. Dus ja, hebben getijd.
0: Ja, nu kan het nog, want nu is het nog niet al te warm. Want anders dan, hè, is het ook weer...
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is waar. Ja. Dus al met al klusjesdag vandaag.
1: Ja, en nog een klusje vanmiddag in de studio, dus dat kan er net erbij. Dus ja. We gaan hard doorgaan zo, dan zijn we in de tijd.
0: Ja. Ach ja, kleine bijkomstigheid, hè? Dus wat dat betreft, ja, helemaal goed. De infoshow, want daar heeft hij het over, mensen. Van 3 tot 5 uur, en er zal weer van alles te beleven zijn, denk ik zo. Dus vertel eens, wat zal dat zijn?
1: Ja, nou, ik moet nog een draaiboek moeten gaan maken. Heb ik ook nog tijd voor gehad, maar...
0: Oké.
1: Ik ga straks even vanmiddag praten met meneer Cabalt. Die weet alles over de kermis in Stolwijk. Die is alweer opgebouwd.
0: Ja.
1: En die gaat vanmiddag beginnen. Praat ook met Marco Oudshoren over de Zilverdag. De 40ste in Schoonhoven. We hebben het met iemand van de natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard over de stekjesmarkt van morgen.
0: Ja.
1: We praten met Marjolein van der Pijl. Zij is wijkagent jeugd. En we hebben het over de hunt. Volgens mij een lekker kerk, maar dat moet ik ook nog even uitzoeken allemaal.
0: Ja, het zou Krimpen ook kunnen zijn, Krimpen van der Lek.
1: Oh, dat zou kunnen. Ik moet het nog even opzoeken allemaal.
0: Goed zo.
1: We hebben de Chris Keuze van deze week. We praten nog even met Ruud Bakker. We hebben Hans Paling in de uitzending. We praten nog even met Arjan Mulder. Uit de Vlist, want daar gaat ook weer het een en ander gebeuren op de 30ste.
0: Uh-huh.
1: We praten nog even over de streekmarkt in het Streekmuseum Krimperwaard morgen.
0: Ja.
1: We hebben Marijke de Jong nog aan de telefoon over een optreden in Concordia. Nou, we hebben Gerald, hopelijk, misschien, als hij zin en tijd hebt, met het weer. Nou, ja. Dirk hebben we nog. Nou, dan...
0: Dat is het aardig, denk ik zo. Ja, dat lijkt me wel, ja. En dan ook nog hier en daar een stukje muziek tussendoor en zo.
1: Ja, we hebben nog een fantastische zomerse muziek mee, denk ik.
0: Ja, en niet te vergeten ook hier en daar een paar jingles er ook nog tussendoor.
1: Ja,
0: dus
1: dat hoort er een beetje bij.
0: Ja.
1: Of weten ze niet waar ze naar luisteren.
0: Op die manier.
1: Ja.
0: Goed, prima. Nou, van 3 tot 5, meneer van den Berg. Ik zou zeggen, veel plezier alvast vooraf. En ook veel genoegen in de beleving van jouw klussen, want ik weet niet... De schuur opruimen, hoe moet ik dat zien? Is dat nodig na een jaar of na een week? Of?
1: Ja, dat is een poos niet gebeurd en we konden er bijna niet meer in. Dus we moeten even naar het grof afval morgen.
0: Zeer herkenbaar. Ja. Dat sowieso. Goed. Nou, vanmiddag dus horen we hem hier op de radio. Gert van den Berg met de infoshow bij RTV Krimperwaard. Gert, dankjewel voor je informatie. Ja, absoluut. Helemaal fijn. Goed zo. Tot wederhoor, zou ik zeggen.
1: Ja hoor, eet op maandag.
0: Maandag ben ik er wel, maar ben ik er niet. Dan ben ik zeker niet. Juist, Koekslaan en zo. Dus kijken, Koekslaan kijken. Hè? Dat is veel leuker dan Koekslaan slaan.
1: Dat is waar.
0: Heb ik
1: nou, we gaan het allemaal horen.
0: Ja? Misschien wel, prima. Helemaal fijn vanmiddag sowieso. Goed, eerst maar eens even tot van 3 tot 5 de infoshow. Goed zo, Gert. Prima.
1: Groeten.
0: Morgen, hè, zaterdag. Oeh, dan is er weer een hele hoop wat op stapel staat. En dan is het mooie weer erbij. Oh, jongen. Hoe kunnen we het zo treffen dit weekend? Hoi.

Yeah, hon. Zaterdag ben ik vrijer dan de rest. Ja, en zo is het wel. Ja, in dit geval wel een keer. Hè, zou eens tijd worden, zou ik dan haast willen zeggen. Bluff was dat met zaterdag. Een van de vele die zij hebben gemaakt en nog zullen gaan maken, ongetwijfeld. Op de dijk tussen Lekkerkerk en Krimp aan de Lek, daar zijn onderhoudswerkzaamheden aan de gang. De weg is daar totaal afgesloten. Echt, je kan er niet door. Echt niet. Weet je waarom? Nou, hij lag er slecht bij. En aan het eind van de rit ligt hij er weer helemaal tip-top in orde bij. Nieuwe vloerbedekking, dat is het centrale gebeuren wat er aan de hand is. En van maandag de 18e mei, dat is dus al even aan de gang, tot 1 juni, dan is die gewoon afgesloten. En er is nog een keer een tweede klus op diezelfde dijk. En dat is dan van maandag de 22e juni tot en met de donderdag de 2e juli. Dus we kunnen nog het een en ander verwachten. En dan moeten we maar een beetje omrijden en zo. Dat kan, gelukkig wel. De borden die staan er en ze zijn geel en ze hebben zwarte letters. Dus dan weet u dat. Hè? Dan weet u dat. Higher Ground. Eerste kennismaking.

0: Ik weet niet of dit AI is, een productie van AI. Hè? Dat kan, hè. Want het is de formatie S-C-H-J-O, uitgesproken als show, denk ik dan. Dus dat was in ieder geval High Ground. Eerste kennismaking, zomaar. Kijk eens op de klok, kijk eens op de klok. Oh jee, het is weer zover. De uurwissel zit er aan te komen.
1: Doorsnee Radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met Adrie.

0: De programma's van RTV Krip en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden Art to Art uit Grimpen aan de Lek en Petrol Tropica uit Programbacht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie. Goeie.

Eros Ramazzotti met een van de velen van hem. We gingen daarmee terug in de tijd en dus ook gelijk de uur openen voor dit tweede gedeelte. Want goedemorgen vanuit de Krimpenerwaard. Gerard van der Stelt is gearriveerd, dus wij kunnen strakjes het weer verwachten. Maar dan live als zodanig. En dan is natuurlijk de hamvraag, hoe lang gaat het duren, het mooie weer? Dat is natuurlijk wel eventjes een dingetje. Goed, we krijgen mooi positief nieuws, want uit Berkenwoude verschijnt er... Is het zo dat vandaag voor het eerst... Ja, ik dacht wel dat het voor het eerst was. Het zwembad Scharlezooi open is. Dus ook de mensen en de meisjes en de jongens in Berkenwoude kunnen dus hun hart ophalen. Vanaf 1 uur is die dus geopend. Dus het zwembad Scharlezooi. Ja, en dan heb ik nog meer nieuws. Varend, de veerdienst Lekkerkerk Nieuw-Lekkerland. Die was dus in het weekend geblokkeerd. Vanwege personeelsgebrek. Die is allemaal weer hersteld. En met de Pinksterweekend en zo. En dat komt prachtig uit met al dat mooie weer. Met al die mooie geplande fietstochten, bij wijze van spreken. Kan je weer overvaren volgens de normale dienstregeling. Tussen Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland. Dus dat is alleen maar hartstikke mooi en positief nieuws natuurlijk. Hè? Zeker wel.

Gezellig, gezellig, een dinnerparty. Maar ik denk die dinnerparty, dat zou wel eens een barbecue kunnen worden. Een barbecuefeestje en zo. Daar kunnen wij dus wel op rekenen. Dan loop je door de straat en dan ruik je alle luchtjes die daar weer bij horen. Die kom je tegemoet en dat is dan ook weer speciaal. Deze tijd van het jaar, prachtig. Even opletten als je erop uitgaat en je komt langs het lange gras in de bermen en zo. Want lang niet alle bermen zijn al gemaaid. Want dat gras dat groeit als een raket. Dan heb je ook weer kans dat je dus tekenbeten op gaat lopen. Want dat is ook weer de tijd van het jaar die daar dus de warmte, een beetje vochtig en zo. Mooie voorwaarden om dus die teken dus te laten gedijen en zo. En ja, we weten het, dat dus sommige teken die zijn besmet met een eigenaardig virus. En dat eigenaardige virus leidt dan tot zeg maar de ziekte van Lyme. En dan ben je nog niet klaar. Dus wel even opletten. Dus als je dus, en dat geldt ook voor je huisdieren en zo, hè, eventjes inspecteren of dat er dus inderdaad een teek aan het huishouden is op jouw lijf, op jouw speciale plekjes waar je het niet vermoedt, maar dat het toch gebeurt, warm en vochtig, hè, dat zoeken ze op. Dus zo gaat dat dan. Dus even opgeletten. En dat zijn een van die dingen die ook met zich meebrengen in deze tijd van het jaar, dat als het mooi weer is, ja, dan komen die dingen. Net als de rupsen, hè? Net als de rupsen, zo. Maar goed, Pater Moeskroen die zegt het gewoon, het is meer dan ik verdien. Nou, fantastisch.

0: Zo, Pater Moesgroen, wat dacht je wat? En wat gaan wij nu doen?
1: Het weerbericht met Gerard van der Stelt.
0: Zo is hij, Gerard. Goedemorgen. Welkom in de studio. Hij is live, mensen.
2: Goedemorgen.
0: En jij mag ook wel eens gaan smeren. Want ik bedoel, jij vangt heel veel zon.
2: Ja, dat klopt wel. Maar ik heb een bijenhobby.
0: Ja.
2: En dan loop je wel met een kap rond. Maar ook gedeeltelijk zonder kap. En zonnebrand, dat heeft daar zit een bestanddeel aan toegevoegd. Een soort luchtje.
0: Ja.
2: En daar worden de dames niet zo vrolijk van.
0: Dus
2: dat betekent op het moment dat ik vaak... ik zit vaak in de bijen overdag, nu zeker met het mooie weer.
0: Ja.
2: Ja, dan kan je beter niet smeren. Dus, of je moet iets hebben wat niet zo... wat geen parfumachtig iets loslaat.
0: Dus jij hebt het erover om zeg maar de blaren op je voorhoofd te krijgen.
2: Nou, zo erg is het ook niet. Want gelukkig staan we een hoop voorover gebogen. Maar je moet er wel rekening mee houden.
0: Goed, hoe lang gaat het duren? Dat is de vraag.
2: Tot begin juni, Adrie.
0: Tot dus begin juni.
2: Niet in de intensiteit zoals die nu heel snel mee gaan maken. Want gisteren merk je natuurlijk al. Gisteravond was het om een uur of 9:30, 10 was het nog 19 graden.
0: Lekker, hè?
2: En ik zei nog tegen mevrouw, joh, dat hebben we wekenlang überhaupt niet overdag gehad. Als we het al gehad hebben. Dus geen wonder dat je het idee hebt van, nou jongens, het is inmiddels tropisch.
0: Ja.
2: En dat zal de komende dagen niet anders zijn. Omdat met name de dagtemperatuur die gaat flink stijgen. En wij halen niet de tropische grens, gelukkig maar, zou ik zeggen. Want met 24 tot 26 graden is het gewoon zomers warm. En ik denk dat de menigeen op een gegeven moment na een paar dagen denkt, mag wel weer een beetje minder. Want dat is wel een hele grote overgang. Daarbij komt dat er niet al te veel wind staat. En de intensiteit is groot. Dus je moet inderdaad wel smeren. Maar daarnaast is het ook gewoon warm. Gelukkig is de lucht redelijk droog. Want als dat niet zo zou zijn, dan is het helemaal voor je gevoel bloedheet. En als het wat droger lucht is, dan verdampt de transpiratie direct van je huid af. Maar het mooie weer, we hebben het te danken aan een groot hoge drukgebied, ligt nu boven Centraal-Europa. En dat gaat naar het oosten, trekt zich dat terug. En omdat zich juist naar het oosten terugtrekt, gaat bij ons de wind uit zuidelijke richting waaien, zowel vandaag als morgen. En dan wordt er warme lucht aangevoerd. Alleen morgen gaat in de loop van de dag, komt er een koufrontje naderbij. Vanuit het noorden is eigenlijk de overgang naar een nieuw hoge drukgebied wat zich gaat ontwikkelen boven de Waddeneilanden. Daardoor dus dat koufrontje. En die gaat met name in het noorden en het oosten van het land morgen in de loop van de middag toch wat onweerskansen brengen. Met een paar buitjes. Kansen bij ons is niet zo groot. Maar het zou kunnen zijn dat we in de verte wat wolkenvorming zien. Met name in het noordwesten en in het oosten. Maar zoals gezegd, bij ons is die kans niet zo groot dat daar regen uit gaat komen. En dan is het zondag na een nacht waarbij de luchtvochtigheid ietsje groter wordt. Dus er kan er wat mist ontstaan. Overigens nachtwaarde van 15 graden. Nou, dat hebben we vorige week, hadden we dat niet eens overdag laat staan in het zonnetje. Maar dan wordt het weer een stralende dag. 25 graden zondag, weinig wind. Ja, en dan is het hoge drukgebied heeft zich verder ontwikkeld boven de Waddeneilanden. Gaat de wind weer naar het noordoosten tot oosten. Komt er weer drogere lucht aan. En dan vieren wij in Stolwijk de Stolwijkse kermis met Pinksteren. Ik denk dat met koekslaan al wat bier naar binnen gaat. Want het is dan al 17 graden. Dus dat is behoorlijk. En dan in de middag is de temperatuur net boven de 25 graden bij weinig wind. En het blijft ook behoorlijk lang, tot zeker, ik denk een uur of 10 boven de 20 graden in de avond. Dus dat wordt een dorstige dag, denk ik, al met al.
0: Ja.
2: Dus het kan eigenlijk niet beter. Eigenlijk is dat dinsdag idem dito. Ook dan hoge temperaturen, 25, 26 graden. Dan gaat de wind naar het noorden. En dat komt omdat dat hoge drukgebied trekt zich wat terug richting de Groot-Brittannië en IJsland. Daardoor komt de as van het gebied anders te liggen. En dan gaat de windrichting, het draait altijd met de wijzers van de klok mee, rond hoge druk. En dan komt het uit het noorden. En dan zien we een aardige afkoeling. Dan kunnen we de ramen weer even openzetten als het binnen te warm geworden is. Want dan wordt het een graad of, ik denk 17, 18 overdag vanaf ongeveer woensdag. Dat duurt dan weer een paar dagen, die verkoeling. Dan zakt het hoge drukgebied weer terug op oude positie. En dan krijgen we volgende week toenemen. Weer een verandering van windrichting naar het noordoosten tot oosten. Warmt de boel weer een beetje op. Maar ja, dan lijkt er toch wel wat serieuzer vanuit het westen gekeken te worden naar onze omgeving. Want dan wordt het wat wisselvalliger. Er kan wat regen ontstaan, er kunnen wat onweersbuien ontstaan. En dan gaan we naar de temperatuur van zakken naar net boven de 20 graden. Maar ja, het koude weer is eruit, Adrie. Het hoort zoals het nu zo'n beetje is. Het weer hoort zo nu te gaan. En ja, dan krijgen we in begin juni weer een beetje neerslag. En dat is op zichzelf niet erg, want het heeft wel geregend. Maar de droogte is er nog niet voorbij, hoor.
0: Nee, want ja, daar zijn ook de geleerden het niet helemaal over eens. De ene die zegt, het is genoeg geweest, en de ander niet. Maar is dat ook omdat het niet overal hetzelfde qua neerslag is geweest?
2: Ja, dat is ook dat, hè, want uiteindelijk als je een buigeregen hebt, dan is het sowieso plaatselijk. Maar we hebben toch wel meegemaakt dat met name het oosten en zuidoosten van het land meer regen heeft gehad dan dat wij het hadden. Ondanks dat het best wel wat gevallen is, hoor. Maar ja, uiteindelijk, om droogte echt op te lossen, moet je een langdurige periode hebben waarbij het heel... Nou ja, rustig, gestaag regent, zou ik maar zeggen. Ja. Voor de tuin is het altijd beter als het de hele dag een beetje miezert. Ja. Als dat het regent. Dat is eigenlijk het oplossen van droogte. Want uiteindelijk wordt het water allemaal afgevoerd. En als het allemaal in korte tijd naar beneden komt, wordt het snel afgevoerd. Mm. En dan is de grond verder niet verzadigd. Maar kijk, we hebben nog niet de droogteperiode van een paar jaar geleden. Maar kijk, zoals de bosgebieden, die werden getijzerd door droogte en bosbranden. Ja, dat gevaar is zeker niet geweken.
0: Mm-hmm. Nee. Oké. Nou, dan zullen we daar het beste maar van hopen. Maar voorlopig zitten we met een hele mooie periode. Ja.

0: En dan is een regendruppeltje ook niet echt erg.
1: Nee hoor, zeker niet. Nee.
0: Goed, ja, hier mooi weer. Maar ik kan me zo voorstellen dat andere delen het kind van de rekening zijn, zeg maar.
1: Ja, nou, op zo'n groot hoogdrukgebied, daar circuleren dan altijd de slecht weergebieden. En die gaan dan in eerste instantie, als je kijkt naar het oosten, met name rond de Zwarte Zee, is het behoorlijk mis. Mm-hmm. En ten westen van Groot-Brittannië, daar is het depressietijd. En die weten voor een gedeelte door te dringen tot Scandinavië. Daar werkt de rare situatie. Dat de Zuidwestkust is heel gevoelig voor het binnenkomen van die depressies met veel regen. Ja. Maar ja, dat gaat dan niet de gebergte over. En als je dan in Zweden zit, aan de Leizijde, ja, daar is het gewoon lekker weer hoor. Met temperaturen boven de 20 graden, zonnetje erbij. Is er nu dan een verkwikkend buitje. Mm-hmm. Maar zeker niet slecht. Nee, absoluut. Okay. Nee.
0: Nou, dat is dan heel mooi om te weten. Gerard, morgen, vanmiddag. Heb je vanmiddag de gelegenheid?
1: Of? Nou, ik heb de afspraak met Gert gemaakt dat hij gaat bellen. Want ik ben voornemens om sinds lange tijd weer onder het waterniveau te gaan bivakkeren. Althans, onder het oppervlak.
0: Ja.
1: En dan is dat maar net of ik al uit het water ben. Dus,
0: Waar ga jij weer onder
1: duiken.
0: Water?
1: De bedoeling is de Zevenhuizenplas. Want daar is de migratie van de paling.
0: Ja.
1: Iedere Nederlander kent paling. Ja, ik ben er zelf verzot op. Ja. Maar in de Zevenhuizenplas, daar zwemmen exemplaren van 1 tot boven de meter.
0: Oh.
1: En die zijn zo'n beetje polsdikte. En die zijn heel zilverachtig. Dat is de zogenaamde schrielaal. En die verzamelt in de Zevenhuizenplas. Plas voordat ze de oversteek maken over het Atlantische Oceaan naar de Saragossazee. En dat is een machtig gezicht. Het zijn echt gewoon gigantische slangen die dan voorbij komen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En als je er een arresteert voor in je rookkastje?
1: Ik zal je vertellen, als wij, dan heb ik zwemvinnen of vinnen aan, maar die dingen die schieten als raket naar voren. Ja. En dat gaat hem niet worden.
0: Nee. Kansloos dus. Kansloos dus.
1: Nee.
0: Goed, Gerard, morgen weer paraat voor de water.
1: De klok van de half 10, zo'n beetje.
0: Ja, ja, prima. Goed, ze horen weer dan terug. Dankjewel voor nu en een fijne voortzetting.
1: Oké, succes, Adrie.
0: Dankjewel. Oké. Okay.

Dos Hoyos, oftewel twee dagen. Gezellig, sfeervol, zomers, lekker. Maar ja, dat komt dan aardig overeen met de situatie buiten. Hè? En we kijken nog weer even achterom. Ja, een plaatje. Werkelijk een plaatje. Een mooie kijkdoos. We gaan dus even Get Down presenteren. Dit is Gilbert O'Sullivan.

Down. Met zijn knikkerbokkers en zijn mooie opengewerkte schoenen, zullen we maar zeggen. En het petje op natuurlijk, hè. Dat was natuurlijk... Je kon hem zo uittekenen achter die piano die hij altijd in de clips van zijn muzikale bijdragen... In die tijd, hè, nu niet meer, maar in die tijd wel, bij zich droeg. Dus Gilbert zelf en dus. Op de digitale snelweg, nou, dat niet alleen. Maar er is altijd een rubriek wegwerkzaamheden in de Krimpende Maat. Welke wegen er op uitgesloten en... onderhavig zijn aan onderhoud en dat soort zaken. En dan krijg je afsluitingen en zo. Nou is er een heel bijzonder fenomeen. En dat is dus opgemerkt door iemand, Arjen van den Broek. Die heeft dat goed gelezen. Berkenwoude, daar is de kerkweg. Die is afgesloten tussen 26 mei en 19 juni. Maar, en dat is ook weer een verhaal. Op diezelfde datum, 29 mei tot en met 9 juni. Dus dat is ook in diezelfde periode. Is ook de Benedenkerkse weg, Benedenheulse weg en Schenkel afgesloten. Aha, dus dat is en de kerkweg. En dus dat zijn eigenlijk twee toegangsroutes naar de kern Berkenwoude. Nou, dan zijn ze zo ongeveer een schiereiland geworden. Ik bedoel, dat zijn toch van die speciale dingen. Dat is toch echt speciaal. Dus er staat bij goed geregeld. Een beetje met een mooi icoontje erbij. Goed geregeld, ja, het zal wel. Ja.

Ja, ja, zullen we nog één keer? Nou, mag voor mij ook nog meer dan één keer, hoor. Absoluut. Dus dat was er eentje Simon. Ja, zeker. Nee, niet. Ja, Simon, absoluut. Zaterdag, morgen dus. Ja, op het terrein van het Streekmuseum Krimpenerwaarts. Weer de onovertroffen streekmarkt en zo. En proef de Krimpenerwaartsmarkt en zo. Daar is van alles, daar is echt van alles. Een heel breed scala aan producten die zijn oorsprong hebben in Krimpenerwaarts. En een zeer directe omgeving. Dat gaat van een lokaal gebrouwen biertje tot aan een heerlijke, ja, zeg maar, stukje vlees. Kaas, niet te vergeten. Vis, paling, rokerij. Allemaal ter plekke. En dan het weertje erbij. Wauw. Ik zou zeggen, kom met de fiets. Lege fietstassen en zo. Zorg wel dat die batterij vol is. Want morgen is typisch zo'n dag. Dan gaan er hele hordes op de fiets. Daar kan je echt op wachten. En dat is zo mooi, hè? Zo gezellig en prachtig. En alle bankjes bezet. Picknicken enzovoort. En ook dat bezoek dus aan...

Gentle on my mind. Beetje lief zijn voor elkaar. Helemaal hartstikke mooi. Nou en of, gentle on my mind. We hebben een paar artiesten. Yves Berensen en Natasja van Toom. Die hebben een ouder nummer weer opnieuw opgenomen. En dat klinkt eigenlijk best wel goed, zeggen. Nou, blijkt maar weer eens hoe die Yves Berensen dus zich ontwikkeld heeft qua stemgeluid. Want dat is echt goed, hè. Echt goed. We zullen eens gaan horen. Viva Perlé. Yves Berensen, Natasja, Den Toom, rustig aan, mooi nummer.

Ja, ja. Die twee die kunnen echt wel zeggen dat zij dus zeer goed afgestelde stembandjes hebben. Dat is wel één ding wat zeker is. Goh, wat mooi. Viva Perle, we kennen het nummer altijd al, ja, eigenlijk al jaren. Ik weet alleen niet precies uit mijn hoofd welke artiest er verantwoordelijk was voor het origineel. Maar goed, dat even terzijde. Oh, de boezemvrouwtjes. Een koor uit Gouderak, die stoppen ermee. Na 20 jaar houden ze het voor gezien. Aha. Maar op zondag de 31ste mei geeft het koor nog een feestelijk afscheidsconcert. En dat is natuurlijk ook even leuk om in de gaten te houden. Ja, ik had ze graag voor het koorfestival in Stolwijk nog een keertje uit willen nodigen. Maar ja, dat kan dus niet, want ze zijn tegen die tijd gestopt. Want dat koorfestival dat is op 31 oktober. En dat is niet haalbaar dus. Maar ze gaan lekker optredens hebben ze al achter de rug en zo. Maar dat afscheidconcert dat is op zondag de 31ste. En dat is in de 3 maanden in Oude Kerk aan de IJssel. En het wordt gevierd zoals de boezemvrouwtjes dat het liefst doen. Met muziek, gezelligheid en volle overgave. Passie er en ja, alles erop en eraan. En ongetwijfeld zullen er ook wel wat emotionele uitingen aan te pas komen. Want ja, de zaal is inmiddels volledig uitverkocht, moet je nagaan. Dus dat is de boezemvrouwtjes. Dan kan je je afvragen, ja, is dat wel zo moeten? Beter misschien? Nou ja, ja. Toch maar even doorgaan of juist niet? Maar goed, aan alles komt een eind. En dus ook een hele mooie periode. Dus de boezemvrouwtjes, het Chantikoor, de vrouwen uit Gouderak, die stoppen ermee. Dus 31 mei, de laatste keer dat je ze kan zien.

Ja, dus de Fever Dream dus, maar weer eens eventjes van partij. Althans, de klanken daarvan. Het deksel gaat open. Wanneer? Nou, 30 mei aanstaande. Welk deksel? Nou, dat is het deksel van de atoomschuilkelder aan de IJsseldijk. Vlakbij, of als onderdeel van dus, ja, zeg maar, de Algera-brug. En de deuren van de IJssel, hè, zeg maar. Daar is men, want er heeft een schuilkelder, Rijkswaterstaat. Want dat is dus ter hoogte van de IJsseldijk al daar. En dat is speciaal bedoeld eigenlijk om in slechte tijden onderdak te verschaffen voor het personeel van Rijkswaterstaat, wat zich bezighoudt met de bediening dus van de schuilkelder van de Algerabrug en de hoogwaterschuiven, zullen we maar zeggen. En dat is allemaal de bedoeling om daar eens een keer een kijkje te gaan nemen. Daar kan je dus zomaar even naartoe. Nou, dan weten we dat ook. Een atoomschuilkelder heet dat dan. Het schijnt dan dat er dan ook een bunkerdag is. Een landelijke bunkerdag. En tussen 10 en 5 uur kan je dus een zeldzaam kijkje nemen in de locatie uit de Koude Oorlog. Want zo gaat het. En de stichting die dus zich daarmee bezighoudt, die wil dat er wel eens even laten zien. En zo. Historisch besef wil daarmee vergroot worden. En de bezoekers willen ook kennis te laten maken met dus de verborgen delen van ons erfgoed. Want ja, het zit uiteraard onder de grond en zo. Dus hij is er wel, hè? Ja, de atoomschuilkelder. Misschien wordt het weer uiteindelijk, ja, het is niet te hopen, maar misschien wordt het weer uiteindelijk een hot item en zo. Je weet het maar niet, hè? Je weet het maar niet. We gaan eens eventjes naar onze oosterburen. Want die maken ook muziek en die zijn ook blij met het mooie weer natuurlijk. Hè? En die zeggen gewoon summer in de stad. En zo is het ook. Hier is Wolfgang Petrie.

Ja, ja. Wolfgang Perry. Sympathieke jongeman. En hij was samen met het publiek bezig met Summer in de stad. Ja, ja, alsjeblieft hoor, jongen, alsjeblieft. We lieten het hier eens even horen, ja. Want ja, trouwens, Duitsland, dat is een zeer gewild vakantieland. Hè? Dus er gaan er tienduizenden, wat zeg ik, heel veel meer dan die tienduizenden... gaan dan gewoon lekker op vakantie. Het is namelijk nogal aardig logistiek aan te rijden en zo. En voor je het weet ben je al in Duitsland. En dat is, ja, dat is heel apart. Iedereen zegt Frankrijk, maar pas op, hè. Onderschat Duitsland ook niet als vakantieland. Dus vandaar een beetje muziek uit dat land. Ja, we hebben het net over de boezemvrouwtjes gehad, dat die ermee stoppen. Maar er is nog een gezelschap wat ermee stopt. En dat is de country cover band Sikkerdie. En Sikkerdie die stopt ook. Ja, ze komen uit Schoonhoven. Maar ze gaan nog één keer aan de gang. En net als de boezemvrouwtjes. Maar dat duurt nog even wat langer. Dat is net na de vakantieperiode. Zaterdag 5 september gaan die dus na 13 jaar ermee stoppen. Zo ongeveer 13 jaar in verschillende bandjes en dat soort zaken. Maar goed, de twee dames, de zangeressen van de band, die hebben dat mede gedeeld en zo. Maar 5 september, alvast opschrijven in de agenda. Kan je dus terecht in de Boomgaard. Het is dus open lucht, uitermate. Gezellig, want in de coronaperiode is daar ook zo'n concert geweest en dat was hartstikke leuk. En dus de locatie is dus optimaal, kunnen we zeggen. De Boomgaard aan de Roosweg, de CG Roosweg, dus dat is de provinciale weg, nummer 26. De tickets die kosten €15 en die zijn dus te bestellen bij www.chickadeemusic.nl. En dan kan je nog even genieten voor de allerlaatste keer van de muziek van Chickadee en zo. Hè? Dus ja, ja. Ja, 5 september. 5 september.

Ja, dat is maar helemaal de vraag natuurlijk, hè. Maar goed, het was van Bob Marley en Every Little Thing. Three Little Birds. Oftewel, drie kleine kleutertjes zaten op een hekje en zo. Oh nee, dat was weer wat anders. Wij kijken op de klok en wij zien dat de uurwissel weer nadert en zo. Maar we hebben er nog één. En die is getiteld Feel the Summer. Nou, hoe toepasselijk kan het zijn? Eerste kennismaking van Venice Wheeled Yankees.

Ja, ja. Feel the summer. We zijn zo terug voor deel 3 en het laatste stukje van Goedemorgen op deze mooie vrijdag. Tot zo.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Van Driel Transport uit Bergambacht en De Lek Beton uit Groot-Ammers.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Het onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Goedemorgen, Krimpende Waard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpende Waard.

Altijd leuk, altijd leuk. Hughes Newton was dat met de Queen of Hearts en zo. Ja, een koninginnetje en zo, hè. Helemaal mooi. Goed, welkom. Daar zijn we weer, deel 3. En het laatste stukje is er nog een hoop te doen vandaag. En de dag aan de dag, dit weekend. Dacht het wel. Er is altijd wat te doen, hè, hier in de streek tussen Lekijster en Vlis. Dus je hoeft er niet ver voor uit te waaieren en te reizen en dat soort zaken. Wel, nee, joh. Hartstikke leuk. Er is bijvoorbeeld een vermelding van, dat is ook mooi, zaterdag, morgenavond. In Krim van de IJssel is er het open air, hè, van Krim van de IJssel. Het is zo goed als uitverkocht. Dat komt mooi uit. Ik heb gisteren, ben nog even bij dat terrein bezig kijken. Tenminste, langs gereden en zo. Dus, maar dan heb je er goed zicht op. Ze waren dus bezig met een enorme joekel van een tent te bouwen. En misschien hebben ze wel een beetje slecht weer of zo in gedachten van jongens en zo. Maar nu wordt het zulk mooi weer. Nou, zou het zomaar kunnen zijn dat dus de helft van de tent gebouwd is en de andere helft gewoon, jongens, laat maar, want het wordt zulk mooi weer. We hebben geen tent nodig. Dus, maar goed, je kan het zelf gaan controleren als je tenminste een ticket hebt voor het Krimpen Open Air. En een van de artiesten die daar ook komt, dat is er eentje die, dat is Frans Duits, hè? Ja, die is ook aanwezig daar.

mij. Ja, ze hoort ook nog bij mij. Liefhebbers van planten en bloemen, die kunnen tweede Pinksterdag terecht. Ook in Krimpen aan de IJssel. Ja, op het Raadhuisplein. Er staan al borden dat er dus niet geparkeerd mag worden en zo. Dus dan komt dat helemaal hartstikke goed. Dus ja, en dan is het weer een kust en een tekeur en zo. En een kijkwaard met al die kleurtjes van al die bloemen en planten die dus in de aanbieding staan op die plantjesmarkt. Traditioneel daar in Krimpen. Dus als je er naartoe gaat met de fiets. Zorg dat je lege fietstassen hebt. Dat kan daar heen. Dat is best. Lijkt me wel handig en zo. Dus.

0: takes me out of the dark.
1: Take me out and take me out of the dark. Dat is een goeie. Dat geldt ook voor Winterzoom. Dat is de band. En die. Ze willen nog even verder constateren. Maar nee, doe maar niet. Nee, vandaag niet. Maar in ieder geval, Winterzoom is wel een formatie die er wezen mag. Maar ook eigenlijk redelijk onbekend is en zo. Hè. We hebben nog 1 week de tijd, mensen. Meisjes en jongens, attentie, attentie, attentie. Attentie, attentie, attentie.
2: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.
1: Ja, een mini-marathon-uitgave van Goedemorgen vanuit de Krimpenwaard met een heel speciaal karakter. Enfin, we hebben het net het verhaal gehoord van Ilja. Volgende week vrijdag is het alweer. Goh, gaat die tijd toch weer zo snel. Ik heb het gehad over een bloemetjesmarkt op tweede Pinksterdag in Krimp aan IJssel. Maar er is ook nog zoiets als een stetjesmarkt. Dat is ook plantjes. Misschien staan die nog niet in bloei, maar dat zijn dan stetjes. En daar kan je zelf mee aan de gang. En dat kan gebeuren op de NVWK Ledendag. En stetjesmarkt op de Geitenboerderij de Bonte Weide. En dat allemaal aan de Benedenkerkseweg 106B. En stetjes, die kan je dus van tevoren al aanleveren en zo. En je kan van tevoren, bij t.haasje@live.nl kan je dus terecht om je even te melden van dat je dus eraan komt om stekjes te brengen en zo. En dat is mooi, van allerlei soorten en zo. Dus de opbrengst van vorig jaar trouwens is een mooie insectenhotel geweest. En dat kan dus misschien in herhaling nu ook wel weer gebeuren. En dat insectenhotel dat is aanwezig in het Tiny Forest, de eerste, de beste, de gemeente Krimpenwaard. Het Piratenbos in Lekkerkerk. Dus stekjes brengen, stekjes kopen, dat kan allemaal zaterdag van 10 tot 3 uur. En komt dan goed uit, want we zitten dan toch allemaal al op de fiets en zo. Kan je mooi even een bezoekje brengen en langs gaan en zo. Dus dat is dan bij deze geregeld en zo. Hè. Dus helemaal mooi. Het is alweer 11:15 geweest.

Zo, Boney M en de Brown, a girl in the ring. Nou, dat komt goed uit. Zonnetje erbij, voor je het weet ben je bruin. Maar eerst even smeren, hè, want dat is wel zo veilig, dacht ik zo. Vanavond niet, maar morgenavond, want dan is het zaterdag de 23e. Dan is er in Haastrecht een optreden van de formatie De Wieners. Live muziek dus in het Theater Concordia voor €15. De Wieners die spelen lekkere ouderwetse muziek, rock, roll en zo. En aanverwante artikelen. Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins, Chuck Berry en zo, die behoren dus, en de Everly Brothers en ja, al dat soort muziek die komt weer voorbij. Lekker ouderwets. Probleemloos. Ja, de Wieners, ze zijn niet de eerste de beste, hè, want ze zijn internationaal actief en morgenavond dus voor die €15 ook aanwezig en actief in Haastrecht en zo. Ze spelen ook muziek van Buddy Holly. Buddy Holly? Ja, Buddy Holly.

Ja, de bruine items. Man, we zitten wel in het bruine. Ja, dat wel. Maar het was wel Buddy Holly dus vanwege het optreden van de Wieners. Omdat die dus misschien dit nummer ook wel tegen horen brengen. Wie zal het zeggen? We gaan op diezelfde zaterdag en een paar kilometer verderop in de theaterbakkerij in Stolwijkersluis. Gaat André Broussard, die gaat weer aan de gang met Een Other World. En dat programma dat houdt in muziek van Joe Jackson en zo. Ook een fenomeen hoor in de muziekwereld en alles. Dus dat kost €27,50, maar dan ook €1,50 servicekosten. Dus dan kom je uit op, pak een beet, €29. En dat is vanaf 8:30. De zaal is daar open om 8:00. Dus de muziek van Joe Jackson. Hoe ging dat ook alweer, Joe Jackson? Ja, dit dus. Ja, Joe Jackson dus.

Joe Jackson dus. Meer van dit werk, van deze muziek, kan je dus horen in de theaterbakkerij aanstaande zaterdagavond. Als je erop uit wil en zo, hè. Ja, dat zeg maar in het voorprogramma van het Pinksterweekend en zo. Want ja, eerste Pinksterdag, oké. Okay. Tweede Pinksterdag, Stolwijkse kermis. Oh, ja. Oh ja, dat is waar ook. S'ochtends om 8:00, dan is het traditioneel natuurlijk weer aandacht voor het fenomeen peperkoekslaan. Want ja, de peperkoekjes die worden weer geprepareerd. Men zegt dat sommige van de peperkoekjes harder zijn dan de andere peperkoekjes. Maar ja, wat zal daarvan waar zijn en zo. Er zijn zoveel verhalen die dus door de jaren heen dus rond die peperkoekjes gefabriceerd zijn. Maar we zullen het zien. Ik hoop dat het, ja, het meestal wel, ja, het zal eerlijk verlopen. Een competitie dus, de deelnemers die gaan dus zo, aan de gang met een hele grote knuppel. Zodat ze dus binnen de kortste keren dat peperkoekje dwars door de midden, in de lengterichtingen, dwars door de midden hebben geslagen en zo. Zodat je twee helften overhoudt en dan ben je dus, dan heb je het. En in hoeveel slagen gaat dat dan? Nou, was even kennen in één klap. Maar ja, dat is moeilijk genoeg voor velen. Dus dat kunnen we allemaal aanschouwen. Vanaf 8:00. En traditie dus. En het is toch weer leuk dat ze weer terug zijn. De activiteiten van de Club van 100. En de Club van 100 die gaat direct na het peperkoekslaan ook aan de gang met een festivalletje, zeg maar. Van allemaal vol met Nederlandse muziek en zo. Gewoon gezellig. En als we nou het weer eventjes, want Gerard van der Stelt heeft het nog eens een keer bevestigd. Het wordt een schitterende dag. Tweede Pinksterdag. Dus er staat binnen de kortste keren het hele dorpsplein vol. Ik zou zeggen, kom op tijd. Want dat je nog een mooi plekje kan vinden. Hè? Zo is het maar net. Maar weet je wat ik ook is? Ik heb gelezen. Ja, ik weet niet of het waar is. Ja, het is volgens mij wel waar. Ik heb volgens mij iets gehoord dat ene Stef Eckel dus ook bij de artiesten hoort. Die dus gaan spelen, gaan zingen en zo. Nou, dat wordt dan gezellig, want ik denk dat er dan een gigantische rij mensen dus op de grond gaat zitten. En dan die woonboot gaat presenteren, weet je wel, van heen en weer. Ja, dat zou zomaar kunnen. Als dat gebeurt, dan ga ik de krant bellen, want dat moet natuurlijk wel gefilmd en gefotografeerd worden. Dat zal het zijn, zeggen we. Zullen we eens af, vast. Hoe ging die ook alweer? Hoe ging die ook alweer?

0: Apache, Stef Eckeldus met de woonboot. Nou, wordt vervolgd, zullen we maar zeggen. Ja, ja, ja, ja.
1: Doorsnee radio, zou ik het niet noemen. Dit is tussen lek, dit is tussen IJssel en Vlist, RTV, krimpende waard.
0: Ja, er zijn mooie ontwikkelingen aan de gang, mensen, rond de grutto. Want ja, de grutto, dat is natuurlijk een hele belangrijke vogel. Een prachtige weidevogel die ook in de Krimpende Waard... ik zou zeggen juist in de Krimpende Waard, in kleine directe omgeving... dus echt aanwezig is. En ja, de kuikens, ze zijn geboren en zo. Ze zijn misschien in sommige vroege gevallen alweer vleugelklaar, zoals dat dan heet. En er zijn ontwikkelingen gaande, want rondom de wereld van de grutto... Daar zijn echt grootschalige onderzoeken dus gaande. Van de Rijksuniversiteit Groningen en ook andere partijen... zoals Altenburg en Wijmenga en zo, ecologisch onderzoek. Ja, het grutto kuikenoverlevingsproject. Want ja, de grutto's die zijn er, de nesten zijn er. Maar en als dan de kuikens daar zijn, ja, waar blijven de kuikens? En zijn de omstandigheden voor die kuikens? Ja, hoe zit dat? Dat wordt onderzoek. Het is een grootschalig, ja, eigenlijk internationaal onderzoek. En de Weidehof, en dat is dus een van de instanties... die dus zeer wel betrokken is bij dus de grutto-stand... en het wel en wee van de grutto's. En natuurlijk ook andere weidevogels, maar grutto's in de specialiteit. Ja, dat is dan toch wel een dingetje om trots op te zijn... dat ze dus nu ook betrokken zijn en deel uitmaken... van dat internationale en nationale onderzoek... rondom dus de overlevingskansen van de grutto-kuikens en zo... Zullen we nog maar eens één keer dat prachtige grutto-lied laten horen? Nu kan het nog. Hè? Ja, Siep van de Ploeg. Het gaat erover, onze grutto. De mooie vogel met die lange snavel. Mooie kleuren.

0: Ja, ze zijn gelukkig terug. En het is maar te hopen dat het dit jaar weer een goed grutto-jaar wordt. Want ja, daar gaat het tenslotte om. Er zijn zoveel mensen mee bezig. En er zijn zoveel mensen die dus ook de maatregelen treffen en ook meewerken. Ook met name ook de agrarische sector. Want ja, het zijn weidevogels. Dus ze zitten in de weide, in de polder en zo. Dus vandaar. Heel mooi. Dus dat was Siep. Siepie van de ploeg dus met het grutto-lied hier bij RTV Krimp in de Waad. Ja, de temperaturen die lopen op, hè? Ja, zeker. En dan kan je lekker gaan zwemmen. Niet alleen in de openluchtbaden die we hier rijk zijn tussen Lekijssel en Vlist, maar er zijn natuurlijk ook dus zwemplekken die dus helemaal in het vrije zijn. Zoals de Surfplas, ik noem maar wat. En zo zijn er nog meer. Maar op de website zwemwater.nl, daar kan je dus terecht om dus uit te zoeken waar je dus het beste kan gaan zwemmen buiten dus de openlucht zwembaden die we dus hebben. En dat wordt dus allemaal bijgehouden en zo. En dan maar hopen dat er geen blauwalg komt, hè? Want ja, dat zit er dan ook weer aan te komen en alles. Dus nou goed. Zeg, weet je dat de Rolling Stones ook weer nieuwe muziek hebben gemaakt? Ja, echt wel. Zullen we er eens eentje laten horen van hun? Wow.
1: 1, 2, 1, 2, 3 en...
0: Ja, dat was Mick Jagger. Die telt even af of dat ze maar gelijk willen beginnen met het nummer In the Stars.

Ja, het staat in de sterren geschreven in de Stars Rolling Stones. Dus weer met nieuwe muziek. Hoe oud zijn die gasten onderhand dan niet, joh? Goh, en hoe lang zijn ze al niet bezig? Maar goed, we zullen er misschien wel meer van horen. Wie zal het zeggen? Er zal ook wel een nieuw album komen en zo. Heb ik, ja, dat is trouwens ook gehoord. Maar er is ook nog wat anders. Namelijk, ja... kom maar eens naar Dit is Vlist. Dit is Vlist, dat is voor 30 mei aanstaande. Is dat, en dan is dat, naar wij mogen hopen, nog hartstikke mooi weer. En dan kan je dus het een en ander ontdekken en zo. Want natuur en waterkwaliteit, die kunnen echt niet zonder elkaar. Ook op het boerenland is dat het geval. En als jij nou wilt weten hoe dat zit, dan kan je dus inderdaad zaterdag 30 mei aanstaande de reis ondernemen naar de West. Vlisterdijk in Vlist, want daar zijn bij melkveehouders een aantal, zijn daar ontdekkingen te doen en zo. Je kan dus met een schepnetje aan de gang en een zoekkaart wat er allemaal leeft in en om de sloten. Dat is natuurlijk wel een actueel onderwerp, want ja, er is al een hele petitie aan gewijd, want die Amerikaanse rivierkreeft, dat is een pure vijand van alles wat leeft. En groeit in die sloten onder water. Dus ik weet niet of het daar aan de Westvlisterdijk ook al aan de hand is dat daar het drama al voltrokken is. We zullen het hopen van niet en zo. Dus dan valt er nog wat te ontdekken en zo. Zo ligt het toe, de mensen die daar bezig zijn. Want de collega's Alice en Tim van het Hoogheemraadschap Schieland en de Knimpernewaard, die zijn daar aan de gang. En die lichten toe welke maatregelen er als waterschap genomen wordt. Samen met de coöperatie Weidehof Knimpernewaard. Daar heb je meer. Die gaan ook over de Grutto's trouwens. Ja, zeker. En ook geven ze tips over wat je zelf kan doen. Boeren uit de omgeving laten zien hoe zij samenwerken met de natuur. Kijk, en dat is een hele actuele zaak. En een hele mooie zaak ook, die dus zichtbaar gemaakt wordt aan de Westvlisterdijk nummer 17. En dat is zaterdag. Hier staat 20 mei, maar het is de 30ste hoor, want het is gewoon een drukfout. Ja, het is druk. Ja, 30 mei. En dat allemaal dus om de natuur eens te beleven in en om poldersloten. Want ja... Er zijn er genoeg van die sloten, maar je moet het wel even zien. En even meemaken en zo. Woensdag is er muziek van de Beatles in de theaterbakkerij. Ja, echt waar. Dan komt er een van de betere coverbands, tributebands van de Beatles... naar Stolwijkersluis, naar de theaterbakkerij. Dus woensdagavond is dat en zo. En hier hebben wij ze vast nu alvast. Ja...

speciale semi-akoestische versie van It's a Hard Day's Night van de Beatles en zo. Iets anders dan dat we gewend zijn, maar goed, de Beatles zijn de Beatles. Hè. Ik bedoel, ze zijn in vele settings zijn ze dus actief geweest. Hier is een bericht over de Krimpenerwaard. Want het aantal kinderen in de Krimpenerwaard in de jeugdzorg is voor de derde keer, voor het derde jaar op rij zelfs, gestegen. Het blijkt dat 1 van de 9 jongeren in de Krimpenerwaard het afgelopen jaar te maken heeft gehad met jeugdzorg. In totaal zijn dat 1610 jongeren tot 23 jaar. Dat kan je toch niet voorstellen, jongens. Hè? Zullen we maar wat vrolijkers gaan doen? Want het is tenslotte mooi weer. Het is tenslotte ook zomerachtig. En dat het muziekje wat we nu gaan horen, dat past daar goed bij. Hè? Dat past daar goed bij.

stemmingsmuziek. Past precies bij de tijd van het jaar. En zeker bij het weer van vandaag en de dag. En dat is mooi. Dat was helemaal lekker en zo. Tweede Pinksterdag, niet vergeten, hè? Ja, in Schoonhoven. De zilverdag voor de 40ste keer alweer. Dan is door de hele stad is men druk in de weer met het uitvinden en uitrollen van het product van Schoonhoven, namelijk zilver achter elkaar. Met in allerlei vormen en er worden demonstraties gegeven, workshops, min of meer. En natuurlijk kunnen we dan met z'n allen een kijkje nemen. Het is altijd een drukte van belang, en zeker als het mooi weer is. En dat wordt het. Dus ik zou zeggen, op tijd erbij zijn. En de parkeermogelijkheden zijn beperkt. Dus als het even kan, kom met de fiets. Hè? Maar als je dan toch met de auto komt, dan zijn er wel verkeersleiders die dus u de juiste weg wijzen naar dus de parkeerplekken die beschikbaar zijn. Vaak ook wat buiten de stad. Dus dat u dat ook even weet. Hè? En er in Lekkerkerk, ja, het gaat gebeuren, hè, mensen. Ja. 40 deelnemers kunnen terecht bij de zeepkistenrace in Lekkerkerk, die dus in september wordt gehouden en zo. Maar je kan nu alvast inschrijven en aanmelden. En je kan nu alvast gaan bouwen. Want ja, dat is wel het verhaal. De zeepkisten moeten dus van een eigen fabrikaat zijn. Als het even kan, ook een paar wieltjes eronder. Dat zou handig zijn. Want een zeepkistenrace is zonder wieltjes. Dat zal niet gaan. Maar het kan dus voor 40. En de datum is ook al vastgelegd. En die is zaterdag 26 september. Dus in Lekkerkerk gaat het dan gebeuren. Hoop gezelligheid, hoop lol, hoop leuk, mooi. We zullen het zien. www.dorpshuislekkerkerk.nl. Dat is dus het adres waar je terecht kan om dus informatie, punt 1. Maar ook om je aan te melden van, wij gaan met onze straat, met onze vereniging, met onze club, gaan wij eens even lekker aan de gang. We gaan eens even lekker bouwen. We gaan Bob de Bouwer spelen. En we doen dat met als resultaat een mooie zeepkist. Voor hoeveel personen per kist dat is, dat weet ik niet. Maar het kan ook een uitschuifkist zijn, bijvoorbeeld. Hè? Je weet het niet, maar in ieder geval succes alvast met de bouw van de zeepkisten. En wij gaan zo ongeveer afscheid nemen. Want het programma is zo goed als voorbij. Morgen is de Waard aan de Kaart op deze tijd. De Waard op de Kaart actualiteitenprogramma Poer Sang hier bij SFV Knipper de Waard. En maandag denk ik niet dat er een uitzending is. En als die er is, dan is Gert van den Bergte. Ik weet niet of die, want dat heb ik eigenlijk niet duidelijk meegekregen. Maar goed, laat je maar verrassen, zou ik haast willen zeggen. En voor de rest gaan we dinsdag weer vrolijk verder, wat mij betreft, met de aflevering van de dinsdag voorlopig. Goedemorgen vanuit de Krimp en de Maat. Veel plezier nog met alles wat je van plan bent te gaan doen vanmiddag. Ja. En veel plezier met de rest van de uitzendingen van RTV.

Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee, stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee, stem af op 12D. DAB Plus.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Kaasboerderij Schep en Boelen en Rietveld Elektrotechniek.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en op veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Negendorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negendorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer. En verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluiten om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

info. Een bericht van Theater Concordia in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei treden de Wieners op in Theater Concordia in Haastrecht. Ze brengen rock'n'roll en country uit de jaren 50 en 60. Begin op 19:15. De kaarten kosten €15 en zijn te bestellen via theaterconcordia.nl.

0: regio-info.
1: De muziekvereniging Concordia uit Haastrecht krijgt het druk. Op zaterdag 30 mei organiseert muziekvereniging Concordia uit Haastrecht een gezellige en leerzame open muziekdag. En dat speciaal voor de kinderen vanaf groep 3 van de basisschool. De ochtend vindt plaats in de haven van Haastrecht en start om 9 uur. En diezelfde middag organiseert diezelfde muziekvereniging Concordia een gezellige jeugdmuziekplay-in. Dit voor jonge muzikanten uit de regio. Ook dit gebeurt in de haven van Haastrecht. Dit speciaal voor jongelui van 8 tot 18 jaar die minimaal 2 jaar muziekles hebben gehad. De aanvang is 's middags om 1 uur en daarna is er 's middags om 4 uur een gezamenlijk concert. Deelname kost €10 per persoon. Meer info op www.concordiahaastrecht.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde. Een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
7: Een gloednieuwe aflevering, boordevol met country, honky tonk en Americana. Ik heb weer een bomvol programma voor je klaarstaan. Dit eerste uur trap ik direct groots af met Charlie Crockett. We luisteren naar het album van de maand van Ben Jarrell en Talent van Eigen Bodem.

Charlie Crockett is zonder twijfel een van de meest authentieke en productieve stemmen in de hedendaagse traditionele country en honky-tonk. Met zijn kenmerkende diepe bariton en een sound die diep geworteld is in het verleden, weet hij de harten van country-liefhebbers wereldwijd te veroveren. In dit speciale blok zetten we zijn album Clovis in de schijnwerpers. We horen achtereenvolgens het sfeervolle Albuquerque Lights, het veelzeggende country music en zijn ijzersterke interpretatie van de klassieker Jamestown Ferry. Crockett bewijst hiermee opnieuw dat echte country muziek springlevend is.

Ben Jarrell levert met zijn album Tennessee Turnaround het album van de maand af. Dreamer laat horen waarom deze man zo wordt geprezen binnen de outlaw country scene. Met ronkende gitaren, een rauw randje op de stem en een flinke dosis energie is dit de perfecte song voor de dromers en de hardwerkende buitenbeentjes.

Joe DiMassina keert terug met de sterke single Can Anybody. Ze heeft die krachtige jaren 90 country vibe nog steeds volledig in haar macht. Maar met de wijsheid van nu. Het is een nummer over kwetsbaarheid en de zoektocht naar verbinding in een drukke wereld. Messina bewijst dat ze nog steeds een relevante stem is binnen de country scene.

De Britse singer-songwriter Jack Browning brengt met zijn nieuwe single Factory Reset een heerlijke mix van Amerikanen, blues en folk. Zijn rauwe, doorleefde stemgeluid past perfect bij de weemoedige sfeer van de track. Het is een prachtig nummer over opnieuw beginnen en de klappen die het leven je kan uitdelen.

De act van de maand is de betreurde maar onvergetelijke Dance Hills. Hoewel we hem in het tweede uur uitgebreider horen, trappen we nu alvast af met het prachtige Only You. Seals wist als geen ander zachte pop-invloeden te versmelten met traditionele country, wat resulteerde in een tijdloze sound die ook vandaag de dag nog perfect overeind blijft.

0: ear for you, baby. Hypothetically speaking. Poor Carl.
1: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
2: Kimmy June met haar single You and I. De vaderlandse country scene is kwalitatief ijzersterk en Kimmy is daar het levende bewijs van. Met haar loopzuivere stem en internationale sound doet ze absoluut niet onder voor de grote namen uit Nederland.

Dick van Aldena en Hilde Vos hebben elkaar gevonden in het prachtige How's the World Treating You, daterend uit 2010. Hun stemmen smelten samen in dit weemoedige duet. Dit is countrymuziek in zijn meest pure en oprechte vorm, rechtstreeks uit de polder, maar met internationale allure.

We blijven nog even in eigen land met Yara Beeks en haar hoopvolle track Brighter Days. Yara weet met haar frisse verschijning en helder stemgeluid een prachtige optimistische sfeer neer te zetten. Het is een nummer dat troost biedt en de luisteraar herinnert aan het feit dat er na elke storm weer betere tijden zullen aanbreken.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: De Britse singer-songwriter Michael Weston King snijdt met A Mother's Pride een diepgaand en emotioneel thema aan. Afkomstig van zijn hooggewaardeerde project Nothing Can Hurt Me Anymore brengt hij dit nummer met een breekbaarheid die je naar de keel grijpt. Een prachtig filmisch hoogstandje, waarin het verhaal en de tekst de absolute hoofdrol spelen.

We keren terug naar het album van de maand van Ben Jarrell voor de track King of Letting Go. Dit nummer laat een wat meer ingetogen en reflectieve kant van Jarrell horen, zonder dat hij zijn herkenbare outlaw-randje verliest. Een ijzersterke country song over loslaten, spijt en het leven on the road.

Ik sluit het eerste uur in stijl af met de Reeves Brothers en een ras-echte honky-tonk-single All It Takes Is You. Deze broers brengen de sound van de vroege jaren 70 weer helemaal tot leven, met jankende steelgitaren en herkenbare harmonieën. De perfecte afsluiter van een geweldig eerste uur countrymuziek. Maar treur niet, want we zijn pas op de helft. Blijf gezellig hangen, want in het tweede uur hebben we onder andere nog extra aandacht voor de act van de maand, Dan Seals. Duiken we in de hits van songwriter Don Sleets en zetten we Anana Kay in de spotlight. Mis het niet, ik ben zo weer terug met deel 2.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Ik trapte er twee deur af met Coleman Jennings en het zwevende, sfeervolle Flying. Jennings weet met zijn diepe stem en minimalistische instrumentatie een hypnotiserende sfeer neer te zetten die direct de aandacht grijpt. Dit was een perfecte dromerige opener voor de tweede uur Americana en country geweld.

Dan Seals staat deze hele maand centraal als act van de maand. En in dit speciale blok horen we twee van zijn allermooiste pareltjes. Seals, die in de jaren 70 eerst succes boekte als England Dan, maakte daarna een glorieuze overstap naar de countrymuziek. Met zijn fluweelzachte stem en feilloze gevoel voor melodie scoorde hij hit na hit. We luisterden naar het sfeervolle God Must Be a Cowboy Heart. En nu het bitterzoete dromerige Saw You in My Dreams. Twee nummers die perfect laten horen waarom deze sympathieke artiest nog altijd zo nodig gemist wordt in de countrywereld.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ben Jarrell trakteert ons op Banquet of Thor. Wederom afkomstig van het meesterlijke album Tennessee Turnaround. Jarrell laat hierin horen dat hij textueel scherp uit de hoek kan komen. Verpakt in een jasje van heerlijk ronkende gitaren.

Ashley McBride laat met Wild horen waarom ze een van de meest gerespecteerde vrouwen in de huidige country scene is. Het nummer is een ode aan het niet-conforme leven en het volgen van je eigen pad, hoe wild dat ook mag zijn.

De Jesse Stretten Band neemt ons met Way Out West mee op een muzikale reis naar het ruige Texas. Afkomstig van een album Reunion ademt dit nummer de sfeer van uitgestrekte landschappen en stoffige wegen. Met een heerlijke harmonica en een aanstekelijk ritme is dit country rock van de bovenste plank.

0: week. Marty Bush heeft Bernice Stillwaters in een prachtig nieuw duister jasje gestoken. Met zijn diepe weemoedige stem geeft hij een heel eigen breekbare dimensie aan deze overbekende country klassieker.
1: Bernice Stillwaters. There's a strong undertow. The surface won't tell.

Joe Nichols is al jaren een vaste waarde in Nashville. En met zijn nieuwe single High Notes laat hij horen dat hij het kunstje nog niet is verleerd. Het is een heerlijk, vlot, uptempo nummer met die typische traditionele knipoog waar Nichols aan bekend staat.

In dit speciale blok zetten we de schijnwerpers op één van de meest succesvolle en gerespecteerde songwriters uit Nashville, Don Slitz. Hij is de man achter talloze monsterhits en lid van de Country Music Hall of Fame. We horen in dit drieluik achtereenvolgens het swingende Turn It Loose door het legendarische duo The Judds, gevolgd door Paul Overstreet met het ijzersterke Ball & Chain.

Ik sluit dit songwriter eerbetoon af met de prachtige country popklanken van Sweethearts of the Rodeo met If I Never See Midnight Again. Een fantastisch eerbetoon aan de man wiens teksten en melodieën de countrygeschiedenis voorgoed hebben veranderd.

0: Crossroads, een programma boordevol country muziek. Met onder andere uitstapjes naar bluegrass, new country, traditional country en Tex-Mex.
1: Midland staat bekend om een vloeiende driedelige harmonie en een liefde voor de jaren 80 en 90 country sound. Hun nieuwste single, Shooting Memories with Tequila, stelt dan ook absoluut niet teleur. Het is een heerlijke lome drinking song met een gezonde dosis nostalgie.

Andrew Duhon neemt ons mee naar het zuiden met Bayou La Batre van zijn album The Parish Record. Duhon is een begenadigd verhalenverteller en dat hoor je in de sfeervolle omschrijvingen in dit nummer. De muziek ademt de vochtige lucht van de bayou en de weemoed van de kustlijn.

0: Ik sluit deze aflevering af in gepaste, intieme sfeer met Cliff Murphy. Zijn nummer So Long Buddy is afkomstig van het sfeervolle album Bay State Lullaby. Een akoestisch, teder en weemoedig afscheidsnummer dat perfect fungeert als de muzikale afsluiting na 2 uur lang genieten van de allermooiste muziek. 2 uur vliegen voorbij als je in goed gezelschap bent van zulke fantastische artiesten. Ik wil je weer heel hartelijk danken voor het luisteren. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een kerstverse selectie.
1: So long, buddy.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9:00 een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Van weekend?
5: De Infoshow met Gert van den Berg.
4: Elke vrijdag van 3 tot 5.
5: De Infoshow met Gert van den Berg.
3: Een programma met inhoud, gezelligheid en veel muziek. Het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard. De tv-gids voor vanavond. De historisch-agrarische plaat.

0: 25 graden in Bergambacht. Tot dus een poos geleden. Moest ik gewoon even wennen dat ik vandaag mijn korte broek aangetrokken heb. Ja, maar het is ook heerlijk weer en laten we hopen dat het voorlopig zo blijft. Ik hoop dat we misschien onze weerman nog even aan de telefoon krijgen vanmiddag. Die er wat meer over zou kunnen vertellen. Maar de vooruitzichten zijn geloof ik wel goed. En daar zijn we heel blij mee. Kees de Haan, nog even bedankt voor jouw programma. Het is weer vrijdagmiddag en we zijn er weer live op de antenne.
1: Vrijdagmiddag, u luistert naar de Infoshow.
0: Zo is dat, een hele goede middag allemaal. Fijn dat je erbij bent. En het is 22 mei, net voor de Pinksteren. Dat betekent dat heel veel mensen waarschijnlijk al lang weekend weggaan. Of zeggen van, nee, we blijven lekker thuis. Want er gebeurt heel veel in de Krimperwaard. Kermis in Stommelwijk. We hebben de Zilverdag in Schoonhoven. En zo kunnen we nog wel wat opnoemen. Er gebeurt van alles. Reden om gewoon thuis te blijven. Lekker in de tuin te zitten op dit moment. Met een bakje thee of een bakje koffie. Koekie erbij. En de radio natuurlijk op RTV Krimperwaard. Wat gaan we allemaal doen vanmiddag? We gaan straks even bellen met de heer Cabalt. Hij weet alles over de Stolwijkse kermis, want hij stelt hem samen. En dat doet hij al heel lang, dus daar gaan we zo even over praten. Laten we hopen dat hij de telefoon hoort, want de kermis gaat ook vanmiddag al beginnen. We praten ook met Marco Oudshoorn uit Schoonhoven over natuurlijk aanstaande maandag, de Nationale Zilverdag. We hebben de Chris Keuze en nou zit ik net te bedenken, ik weet niet of Chris zit te luisteren, er is helemaal geen Chris Keuze binnengekomen deze week. Of ik heb niet goed opgelet, want ik had het hartstikke druk. Moest de schuur opruimen en zo, je weet het wel. Beetje voorjaarswerkzaamheden. En ik moest verder, hartstikke druk allemaal, als een klein baasie. Maar goed, we hebben nog een hele leuke klaarstaan, dus die gaan we zo even draaien. Ik praat ook met Marieke van Linderen. Zij is van de natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard. En we hebben het over de stekjesmarkt van morgen. We praten ook met Marjolein van der Pijl. Zij is wijkagent jeugd in de Krimperwaard. En we hebben het over Hunt. Een gebeuren wat vanavond gaat plaatsvinden in Lekkerkerk. En we hebben Ruud Bakker nog even aan de telefoon van de theaterbakkerij. Dus we zitten weer lekker, hartstikke lekker vol. Dus blijf gewoon gezellig luisteren naar de radio. Lekkere muziek hier op de radio. En een leuke plaat. Hier is die. Luisteraars, tot ziens.
2: De Stolwijkse kermis van oudsher een zomertraditie. Met een houten
3: twee toppers van Oranje.
2: Dat is RTV en Krimpers.
3: Namelijk de trompetist Jeffrey Parmentier. En de zanger Henk Dissel.
2: U komt toch ook? Van morgens 10 tot 12 uur.
3: Ruim gezellig.
2: Houten in de Pinksterdag.
3: Dat is
2: op het dorpsplein in Krimpers.
0: Wat gebeurt er allemaal, luisteraars? Alles gaat door elkaar, maar het ligt aan mij.
4: Paese mio, que estáis sulla colina.

0: Heerlijke zomerse muziek op de radio. José Feliciano en Kesera. En dat allemaal om 3:12. Als het mooi weer is, word ik ook altijd een beetje zenuwachtig hier in de studio van RTV Krimpenerwaard. Want wat is dan meestal het probleem? Ik heb met heel veel mensen afgesproken dat ik ze even bel voor een interviewtje. Maar met het mooie weer gaan ze even wandelen, of ze gaan een stukje fietsen, of ze gaan even naar de winkel en vergeten ze de telefoon mee te nemen en hebben er helemaal geen erg in. Ik ben nu ook al druk aan het bellen met meneer Cabalt. Want ik zei het nog, ik zeg, de kermis gaat beginnen vrijdagmiddag. Heeft u dan wel tijd? Tuurlijk, geen probleem. Dus we gaan eerst maar een plaat draaien en dan gaan we hem zo nog maar een keertje bellen. En hopen dat het dan een beetje lukt allemaal.
1: De Stolwijkse kermis, van oudsher een traditie.
2: Dit jaar twee toppers van Oranje uit hun evenementenshow. Namelijk de trompetist Jeffrey Parmentier en de zanger Henk Dissel.
3: U komt er ook van 10:00 tot 12:00. Gezellig.
2: Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.

0: Ronny Tober en Siska Peters van jaren geleden na de kermis. Dat gaat natuurlijk waarschijnlijk wel over de Pinksterkermis in Stolwijk. En we hebben meneer Cabalt aan de telefoon, luisteraars. En die weet alles van de Stolkse kermis. Meneer Cabalt, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe lang doet u dat nou al, die Stolwijkse kermis?
1: Middel van 30 jaar lang doe ik het al.
0: Zo. En vindt u het nog steeds leuk?
1: Ja. Ja. Als er wat te verdienen valt, vind ik het leuk.
0: Ja, en gaat dat nou nog een beetje, die kermis? Want ja, de tijden zijn toch veranderd. Mensen kijken toch een beetje uit waar ze de geld aan uitgeven. Ja. Is het nog steeds leuk en ook goed om te doen, zeg nou, maar, zo'n kermis?
1: We zijn vorige week in Lekkerkerk geweest. Met die internationale wielerronde. Waren er meer dan 25.000 mensen op de been.
0: Kijk.
1: En die komen ook naar de kermis. En kermis is het oudste culturele erfvermaak wat er van Nederland is. Dus de kermis blijft wel bestaan, hoor.
0: Kijk, nou, daar zijn we blij mee, want het is altijd hartstikke leuk. En die van Stolwijk, die Pinksterkermis, die bestaat volgens mij al 100 jaar als het niet langer is. Oh, en dat is toch een traditie.
1: Ik zat met jaren wat geleden toen Oude Egerman nog leefde. Die had toen 60 jaar... had hij allemaal filmpjes gemaakt van de kermis in Stolwijk.
0: Nou,
1: Egi is ook alweer 10 jaar dood, dus ik denk dat die kermis 75, 80 jaar al bestaat.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik ben ook oud-Stolker. Ja. En wat betreft, ik woonde vroeger op het Dorpsplein. En ja, daar beleefde je het helemaal mee. Allemaal van die platen van Tom Jones en ga zo maar door. Die blijven in je hoofd hangen. Dat komt omdat je ze altijd hoorde, zeg maar, op de kermis.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en over de kermis gesproken, gaat die vanmiddag al beginnen?
1: 2 uur zijn we open gegaan.
0: Kijk, en voor de mensen die graag naar de Stolkse kermis willen, wat kunnen ze zoal verwachten?
1: Ze kunnen naar de Grijpers, naar de Draaimolen, naar de Botswagens, naar de American Trip, naar de Rupsbaan. En diverse kinderattracties nog. En het plein is natuurlijk niet giga groot, dus we moeten passen en meten wat we neerzetten.
0: Ja, maar het is altijd leuk en gezellig. En maandag hebben we nog wat artiesten staan, dus dat wordt wel gezellig.
1: Dan zetten we een podium neer en dan komen er allemaal artiesten.
0: Nou, dat hoort het, luisteraars. Dat wordt georganiseerd door de Club voor 100. Daar gaan we morgen nog even over praten hier. En wanneer is die ook weer geopend? Vanavond en dan tot en met woensdag?
1: Tot en met woensdag. 10 uur 's avonds zijn we met de kermis open. En zondag zijn we dicht.
0: Ja, en woensdagavond wordt die begraven.
1: Ja, wordt de kermis begraven. Ja.
0: Nou, hartstikke fijn dat u even tijd had om in de uitzending te komen. En het is heerlijk weer, dus wat dat betreft. Ja. We verwachten denk ik veel mensen, denk ik.
1: Ik hoop het. Hè?
0: Nou, laten we het afwachten.
1: Ze zijn allemaal welkom.
0: U hoort het, luisteraars. Gaat er eens langs op het Dorpsplein in Stolwijk, de Stolkse kermis. Meneer Cabalt, hartelijk bedankt en heel veel succes met de kermis in Stolwijk.
1: Hoi.
0: Tot ziens. Dag.
2: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alp du Zes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alp du Zes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.
3: Dit is RTV Krimpenerwaard. Snik heet de beste. Jouw zomerstation. Het zomergevoel op jouw radio.

0: Zij hoort bij mij een lekker plaatje van Jan Smit en Frans Bauer en natuurlijk Chris Cross Amsterdam. Luisteraars, aan de telefoon heb ik Marco Oudshoorn uit Schoonhoven. Marco, een hele goede middag.
1: Een goede middag.
0: Aanstaande maandag de 40ste zilverdag. Is dat nou ongeveer hetzelfde als de zilverdag van 40 jaar geleden? Of is er in die tijd heel veel veranderd?
1: Nou, er is heel veel veranderd. We zijn ooit begonnen op een initiatief van het VVV. Met 10 kraampjes op de Dam, hier in Schoonhoven. Ja, uiteindelijk uitgegroeid tot een evenement met jaarlijks tussen de 20.000 en 25.000 mensen.
0: Zo.
1: Met minimaal 100 stands, kramen, maar ook niet daarbij geteld alle zilversmeden uit de stad zelf, die natuurlijk en ateliers die open zijn. Dus er is wel degelijk heel wat gebeurd in de afgelopen 40 jaar.
0: Klopt. Ja, en is het nou werk om zoiets te organiseren? Want de mensen lopen er even overheen, maar er zit toch heel wat werk achter volgens mij.
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad in de loop der jaren ook veranderd. Vroeger hadden we een bestuur en daar zaten ook, zoals we dat noemden, de pleinmanagers in. Dat elke

0: zoals het ook heet op de dag zelf. Maar voor die tijd gebeurde inderdaad het meeste van de organisatie. En het was altijd natuurlijk wel met een mooi team wat je had. En een deelnemersadministratie, die had een goede penningmeester, secretaris, voorzitter. Maar aan de andere kant, ik deed het nog met een paar mensen samen, dacht ik van nou, we hebben het bestuur eigenlijk niet nodig om de Zilverdag te organiseren. Even gechargeerd, weet je wel. Mm. Die heb je wel nodig natuurlijk. Maar in de loop der jaren ook is dat veranderd. We hebben nu ook een bestuur waar ook allemaal bijna allemaal zilversmeden in zitten. Mijn Jon Kappers, die is vicevoorzitter. Jolijn de Vaal zit erbij. Van Herens en Herens, Liesbeth. Dat zijn allemaal mensen uit het zilver. Kijk, en dat is erg fijn. Want die weten waar ze over praten. Weet je, we hebben ook Rob Lelyveld, dat is een hele goede penningmeester, dat is ook heel belangrijk. Dus dat is heel mooi. En de uitvoering werd inderdaad steeds voor mij lastiger, moeilijker. Maar sinds dit jaar doe ik het samen met Michiel Boon. Hij is nu, ja, schrik niet, directeur Zilverdag.
1: Zo, wat een leuke titel.
0: Nee, dat is wat. En Michiel organiseert heel veel evenementen in Schoonhoven, City Beach, lekker in het park, ook de ijsbaan. Dus die zit op het gebied van evenementenorganisatie, weet je heel veel. Ja, en ik organiseer nog de oude Zilverdag, zou ik maar zeggen. En hij voegt daar allemaal nieuwe elementen aan toe. Waardoor bijvoorbeeld dat het Stenenplein, zoals het heet, dus op de Stenenbrug. Niet toevallig, maar er staan allemaal mensen met edelstenen. Die zich verhuizen nu naar het Doelenplein. En dan komt er op het Stenenbrug komt er een merkenplein waar duurdere merken staan. Mm. Maar er is ook een modeshow van de Modestek. Er staat een champagnebar. En zo zijn er allemaal nieuwe elementen ook van het jaar toegevoegd. Een gezinsplein op het Doelenplein. Dus smink, leuke kraampjes, sprinkers, noem maar op. Want ja, ouders met kinderen die willen ook dat hun kind, dat de kinderen wat te doen hebben. En zo proberen we elk jaar toch wel het iedereen naar de zin te maken. Nou, en zelfs de weergoden hebben bedacht dit jaar, laten we eens een lekker temperatuurtje geven.
1: Nou, dat is zeker, ja.
0: Ja, het wel, kijk, je hebt altijd wat te zeuren natuurlijk. Voor het mooie wordt het denk ik iets te warm. Maar dat aan de andere kant, mensen willen lekker naar buiten. En er is de Zilverdag een uitstekende gelegenheid voor om lekker rond te lopen, terrasje te pakken. En we hebben ook heel veel muziek, weet je wel, dat is ook leuk. Ze hebben 3 bands die optreden. Zelfs een afterparty bij Rivero 's avonds. Dus ja, zo proberen we toch het elk jaar weer te veranderen tot niet die evenementenmoeheid bestaat van nou, de Zilverdag, ik heb het wel gezien.
1: Zonder het hetzelfde, maar nou dus niet. Ja. Hè?
0: Nee, absoluut niet. Nee. Het enige wat hetzelfde is, dat ben ik nog.
1: Hey, en hoe laat begint het allemaal, Marco, maandag?
0: In principe, ja, dat is een geheimje, mag ik me niet vertellen, maar... die komt misschien zelfs in het bestuur. Oh, nou heb ik het toch verteld.
1: Oh, ja.
0: Zijn de koninklijke hoogheid prinses Margarita de Bourbon de Parme. Dat is een dochter van prinses Irene. Mm-hmm. Die opent de Nationale Zilverdag om 10:00. En dat is in de Kerkstraat. En ook dankzij Magie Boon. En kijk, er wordt heel veel geld verdiend in zilver, maar nog veel meer in het staal. Want je hebt dus gewoon over heel veel staalfabrieken. En die hebben de handen in een eeuw geslagen en die hebben een hele mooie toegangspoort gemaakt. 2 zelfs, maar 1 was er helaas nog niet af. Die komt volgend jaar erbij. Maar die staat dus in de Kerkstraat. Daar is de officiële opening. En maar voor die tijd, je kan alle kanten. Kijk, het is natuurlijk geen evenemententerrein waar we met 1 ingang. Je kan overal de Zilverdag binnenlopen. En ik zou zeggen, kom op de fiets. Je kan natuurlijk ook parkeren op het parkeerterrein, maar het industrieterrein 7e. Dat ligt net buiten bij Albert Heijn. Ja, daar is ruimte genoeg om je auto neer te zetten en dan lekker de binnenstad binnen te lopen.
1: Joh, maar als het dit weer is, gaan we toch lekker op de fiets, hè?
0: Ja, nou, dat bedoel ik, weet je wel. Dus dat is ook heerlijk weer ervoor. Dus ik zou zeggen, kom op de fiets. Wel fietstassen er meenemen, want ja. Hey, en ook het mooie is, hè. Want ja, dan kan het zilver in het piek wat je koopt. Het mooie is dat iedereen zijn vakantiegeld binnen heeft.
1: Nou, kijk, dan hebben ze wat te besteden in Schoonhoven maandag. Hè?
0: Nou, ja, dat
1: jongen, is denk ik ook mooi.
0: Echt best nog een stukje kaas kopen bij een kaasboerderij. Dat is hartstikke lekker.
1: Nou ja, hartstikke mooi.
0: Komt helemaal goed.
1: Marco, je bent hartstikke enthousiast. Dat wordt heel gezellig. Aanstaande maandag, luisteraars, de Zilverdag in Schoonhoven. Marco, bedankt. Fijn weekend.
0: Hey, dankjewel. Jij ook een fijn weekend.
1: Dankjewel. Tot ziens. Hey. Doei, doei.
0: Doei,
2: het ritme van het Groene Hart.
3: Vrijdagmiddag tussen 3

0: Sophia.
1: Sophia, lekkere muziek hier op de radio bij RTV Krimperwaard. En ze zeggen wel eens, als je gepensioneerd bent, dan heb je het zo druk als een klein baasje. Dan heb je het nog drukker als je werkt. Nou ja, ik wil niet zien lopen doen. Wel lekker bezig, maar ik ben helemaal vergeten om de Chris Keuze in de computer te zetten, luisteraars. Gelukkig hadden we nog een oude en die gaan we even draaien. En dat is een plaat die Chris speciaal uitgekozen had, omdat ik met pensioen ging. Nou, dat vond ik zo'n leuke plaat, die heb ik nog even bewaard. En die gaan we nu even draaien. Daar komt die luisteraars, de Chris Keuze.
2: Koningsdag, maandag 27
1: april. Nee, dat was geen bedoeling, want ik had hem net helemaal mooi scherp gezet en dan komt die video. Wat gebeurt er allemaal? We gaan hem gewoon even draaien. Hebben we al gehad, de week van het Nationaal Product. Maar
3: de week van het Nationaal
1: Product. Ja, was heel leuk. Het was met Koningsdag.
4: Chris Keuze van deze week.
1: Ik had hem zo leuk klaarstaan. Was voor de zonnesteek, denk ik.

0: Voor alle mensen die binnenkort met pensioen gaan, of misschien met pensioen zijn gegaan. Een lekker plaatje was dat. Ik ga met pensioen. Hartstikke leuk allemaal. Alleen in het begin ging niet helemaal goed. Maar goed, dat was mijn schuld weer een beetje hier in de studio. Door alle drukte was ik weer diverse dingen vergeten. Luisteraars, aan de telefoon heb ik Marieke von Lintern. En die is van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimperwaard. Marieke, een hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, leuk dat ik te gast mag zijn.
0: Ja, ik vind het ook heel leuk dat u aan de telefoon bent, want u kunt wat meer vertellen, zeg maar, over de stekjesmarkt die morgen wordt gehouden in Stolwijk. Wat is dat voor een stekjesmarkt? En is dat eigenlijk alleen bestemd voor leden van de Natuur- en Vogelgroep Krimperwaard, of mag iedereen daarbij komen?
1: Nee, het is juist de bedoeling dat iedereen komt en dat we ons als natuurvereniging presenteren. En daarbij hebben we altijd de hulp van een aantal dames die heel veel stekjes maken en die verkopen. En van de opbrengst hebben we vorig jaar bijvoorbeeld een mooi insectenhotel gekocht voor Tiny Forest in Mekkerkerk. Maar daarnaast presenteren ook alle werkgroepen zich, zodat mensen een beetje een idee krijgen wat er bij ons gebeurt. En ze kunnen lid worden, het bestuur staat er, mensen kunnen lid worden, krijgen een nestkast cadeau als ze lid worden. Dus nee, juist als je ook geen lid bent, ben je welkom. En leden natuurlijk ook. En kinderen zijn welkom, en iedereen.
0: Ja, en waar is het morgen?
1: Het is op het erf van de Bonte Weide, de biologische geitenboerderij van Martian en Willy de Jong. En dat is beneden Kerkseweg 106 in Stolwijk.
0: Oké, en van hoe laat tot hoe laat is het morgen?
1: We beginnen om 10:00 en tot 1:00 of 3:00.
0: Kijk, en ik zie hier ook staan dat mensen zelf ook nog stekjes mee kunnen brengen.
1: Ja, als mensen echt veel stekjes hebben. We hebben natuurlijk een oproep gedaan voor mensen om stekjes te maken. Dan graag vroeg brengen. Maar als mensen komen en ze brengen alsnog stekjes mee, dan van harte welkom.
0: Oké, ik zie ook nog staan dat er een natje en een droogje is. Dus als je wat wilt eten of drinken, dan kan dat ook allemaal.
1: Jazeker, want er is bij de Bontweide een landwinkel. En vanuit de landwinkel worden er lekkere broodjes geserveerd en kan je een drankje, een ijsje. Dus nee, alle gelegenheid om er een leuk feest van te maken.
0: Nou, u hoort het, luisteraars. Spring op de fiets morgen, want het is heerlijk weer. Net zo weer als nu natuurlijk. Daar hebben we lang op gewacht, dus dan moeten we gewoon meedoen en hupske naartoe gaan. Ja.
1: Ja, en het is de week van de biodiversiteit. Dus dat past natuurlijk geweldig om juist aan die biodiversiteit aandacht te geven en stekjes te verkopen die mensen in hun tuin kunnen zetten.
0: Nou, u hoort het, luisteraars. Maak er gebruik van. Ga morgen naar de Benedenkerkseweg 106 in Stolwijk. Marieke, hartelijk dank dat je even in de uitzending wilde komen. En heel veel succes morgen.
1: Dankjewel. En misschien tot ziens.
0: Ja, je weet het maar nooit. Misschien spring ik ook wel even op de fiets. Gaan we doen.
1: Tot ziens. Tot ziens naar de luisteraars.
0: Ja hoor, tot ziens. Dag.
1: Oké, dag.
0: Dag.

0: Zomerse muziek op de radio bij RTV Krimpenerwaard. En dat in de infoshow op vrijdagmiddag. Het is bijna 13 minuten over de klok van 3:30. En aan de telefoon hebben we Marjolein van der Peil, wijkagent jeugd. En dat allemaal in de Krimpenerwaard. Marjolein, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Vanavond is het tijd voor de hunt. En voor de mensen die dat niet weten, wat is dat precies, de hunt?
1: Nou, de hunt wordt georganiseerd door onder andere de politie, de gemeente, de BOA's, dus de handhaving van Krimpenerwaard en de jongerenwerkers. En dan hebben we in dit geval, dachten we 80, maar we hebben er 90 toegelaten. 90 jongeren die tussen 12 en 16 die zich hebben kunnen inschrijven. Die worden in Lekkerkerk achterna gezeten door ons en die moeten proberen uit onze handen te blijven.
0: Ja, en zijn het dan 2 politieagenten en dan 90 kinderen of zijn er meer politieagenten?
1: Nee, ik denk dat we een goede afvaardiging hebben en dat het daardoor wel een eerlijke bedoeling wordt.
0: Ja, en gaat het er dan om, zeg maar, de ene die als laatste overblijft, die heeft dan gewonnen?
1: Ja, er zijn 4 checkpoints op het dorp. Dus ze krijgen een wit pak aan met 2 rugnummers erop. En als zij met in ieder geval nog 1 rugnummer, dus ze mogen 1 keer hebben ze een soort tweede kans. Als ze met 1 rugnummer langs alle 4 de checkpoints zijn gegaan en terug naar het startpunt, dus bij Amasitja uit zijn gekomen, dan hebben we een winnaar. En de ervaring leert dat we meestal wel een 10-tal deelnemers hebben die dat voor elkaar krijgen.
0: Wat leuk allemaal. En hoe laat gaat het ook weer beginnen vanavond in Lekkerkerk?
1: Om 19:30 vanavond is het startschot.
0: Hartstikke mooi. En is het ook zo dat dan ouders en familieleden kunnen gaan kijken wat er allemaal gebeurt daar in Lekkerkerk?
1: Ja, zeker. Kijken mag, helpen mag dan weer niet. Want dan dat is een van de spelregels, dat ze niet geholpen mogen worden, geen hulpmiddelen mogen gebruiken. Ook niet in ruimtes verstopt mogen zitten. Dus aanmoedigen zeker. Dus ik zou zeggen, we maken er gewoon een leuk feest van in Lekkerkerk.
0: Ja, gaat het dan zo dat jullie er met de politiewagen met sirenes achteraan gaan? Of is alles lopend?
1: Het is op simpele vorm. Lopen, fietsen, motor en de auto inderdaad.
0: Heel leuk wordt het allemaal.
1: Soms zetten we misschien de sirene aan.
0: Nou, wordt heel gezellig vanavond. In Lekkerkerk om 19:30 gaat het beginnen. Marjolein, heel veel succes vanavond.
1: Bedankt, Gert. Fijne uitzending.
0: Hey, tot ziens en bedankt. Dag. Doei.

0: Zondagmiddag in de Krimperwaard. Het is 25 graden en het was Yves Berends hier op de radio. De Timmertuin in Berkenwoude opent op beide Pinksterdagen weer de deuren voor de traditionele gratis kunstexpositie. Dit jaar is het extra feestelijk, want de Timmertuin bestaat 20 jaar en Berkenwoude zelfs 700 jaar. U bent van harte welkom en het gebeurt allemaal aan de Kerkweg 106 in Berkenwoude.
1: Hallo mensen van de radio, hier is

0: Het Safri Duo, Play the Bongo Show. Lekkere muziek hier op de radio, RTV Kripperwaard. Aan de telefoon hebben wij Ruud Bakker. Ruud, een hele goede middag.
1: Dag het, goedemiddag.
0: Van de theaterbakkerij, luisteraars. Hoe gaat het ermee?
1: Ja, lekker man.
0: Kijk, dat is goed om te horen.
1: Weer, Gert.
0: Nou, dat wil je toch elke dag eigenlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Dat zou je toch wel willen, hè? Zeker ook straks in juli, hè? Zullen we onze festivalletjes weer hebben?
0: Nou, dan gaat dat zeker hebben. Goed, hè?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Maar voorlopig moeten we er lekker van genieten met de Pinkster, hè?
0: Ja, wat gebeurt er allemaal? Gebeurt er nog wat in de theaterbakkerij?
1: Ja, wij hebben morgenavond een enorme goede Joe Jackson tribute staan.
0: Zo.
1: Dat doet onze grote vriend Alexander Bruswaar, wel bekend in de theaterbakkerij. En die gaat een Joe Jackson tribute doen. Ja, ik hou ervan. Dus als de mensen toch zin hebben met een uitje, moet je zeker komen kijken, want het is geweldig. Dus dat is dit weekend. Ja, en dan die week erop, dan gaan we theater maken met de Goudse Comedie. Dat is weer een hele andere tak van sport. Maar dat is ook leuk. Dus die hebben het hele weekend het theater gehuurd voor hun jaarlijkse voorstelling.
0: Kijk.
1: Ja, jongen. En verder is het allemaal weer altijd weer gezellig. Met een pubquiz en een muziekbingo en allemaal leuke beentjes. Mensen moeten maar eens even op de website kijken.
0: Gebeurt altijd wat.
1: Er gebeurt altijd wat, hè.
0: Ja, dus. En dan kun je ook gelijk het kaartje weer boeken natuurlijk op internet.
1: Ja, zeker hoor. Dat gaat allemaal zo makkelijk tegenwoordig. Geen enkel probleem.
0: Nou, hartstikke mooi. Dan sluiten wij af door jou een heel fijn weekend te wensen. En dan gaan wij nog even... Ja, en dan gaan wij een plaatje van Joe Jackson draaien.
1: Nou, dat is een fantastische, Gert.
0: Oké. Hey, tot ziens, tot de volgende keer. Doei, doei. Dat was je luisteraars Ruud Bakker van de Theaterbakkerij. Daar gebeurt het allemaal.

0: Joe Jackson, de tribute. Dus morgenavond allemaal in de theaterbakkerij aan de Gouden Raksedijk. Zorg dat je erbij bent. Wij draaien hem hier even op de radio net voor de klok van 4 uur. We hebben nog een bericht, want van 19 tot met 21 juni... wordt Surf Rock 2026 georganiseerd. Een driedaags gratis muziekevenement bij de Surfplas in Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Je bent van harte welkom. Zet het in je agenda, want het gebeurt allemaal daar ginter. Ja, gewoon even doen natuurlijk.
1: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard.

0: nieuws. Het is 4:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1:00 middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
0: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
3: Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5, de infoshow met Gert van den Berg. De infoshow met Gert van den Berg.

Nou ja, misschien lig je wel op het strand, want ja, we hebben in Zoetermeer ook nog gezender staan op de DAB+. Dus misschien als je in Scheveningen op het strand ligt, dat je gewoon kan luisteren naar RTV Krimpermaar. Dus neem je DAB-radiootje mee. Of gewoon, ja, je hebt toch altijd je telefoon bij je. Als je dan de app van RTV Krimpermaar erop hebt staan, dan kan je gewoon overal luisteren. Al zit je in Afrika, in het oerwoud, en je hebt internet, dan kan je gewoon luisteren. Nou, dat is altijd heel gezellig. Doe ik ook altijd als ik op vakantie ben. Ja, dan leg ik lekker het zwembad, een paar oortjes in en dan een beetje een boekje lezen. En dat kan nu zelfs de achtertuin. Ja, heerlijk weer. 25 graden is het in Bergambacht. En waarschijnlijk ook in de rest van de Krimpermaat. En ja, ik hoop dat u er een beetje van kan genieten. Ja, ik denk dat weinig mensen op dit moment zeggen, ik wil toch liever dat er een regenbuitje was. Want de agrariërs zullen ook blij zijn, denken de mensen ook. Want het is lekker groen in de Krimpermaat. Want het heeft natuurlijk best wel aardig wat geregend. En dat is best wel goed voor de gewassen, zeg maar. Wat gaan we doen allemaal in het tweede uur van de infoshow op deze vrijdagmiddag? Ga straks even bellen met Hans Paling. Die weet alles over het sportprogramma wat wij hier morgen presenteren op de radio. Praat ook met Arjan Mulder. Hij zit in Vlust en daar gaat allerlei dingen gebeuren, zeg maar, volgende week. Gaan we even over praten. Praat ook met Charlotte Diepenhorst. En we hebben het dan over de proef- en streekmarkt. Proef de Krimpermaard. Die morgen wordt georganiseerd in het Streekmuseum Krimpermaard. Aan de IJsseldijk 312. We bellen ook nog even met Marijke de Jong. Want er gaat nog een optreden plaatsvinden in het theater. Theater Concordia in Haastrecht. Als het goed is, ik weet het niet zeker, hebben we hopelijk Gerrit van der Stelt aan de telefoon met het uitgebreide weerbericht. Als het niet aan het duiken is, want daar is het ook lekker weer voor natuurlijk. Dirk Molenaar gaan we nog even bellen. We hebben de tv-gids en nog veel, veel meer. Dus blijf gewoon gezellig luisteren naar RTV Krimpermaard.

0: voor hem. Nummer 1 in de top 40 deze week. Ik hoor hem toevallig van de week bij Dennis. En ik denk, nou, dat is een leuk plaatje. Die gaan we eens even draaien op vrijdagmiddag. Niet wetende dat het zo lekker weer zou worden. Hoewel, ze hadden het wel een beetje voorspeld natuurlijk. Daar zijn we heel blij mee. En misschien de mensen ook wel. Die moeten sporten morgen. En daar gaan we over praten met Hans Paling. Hans, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, hè.
0: Wat kunnen we morgen verwachten in de sportshow?
1: Nou, morgen is eigenlijk een van de belangrijkste dagen in de voetbalcompetitie van het seizoen. Want morgen is de laatste officiële reguliere competitiewedstrijd. En dat betekent dat alle kampioenen bekend worden. De ploegen die de na-competitie ingaan, de directe degradanten. Dus best een belangrijk dagje morgen. En we pakken daar 5 wedstrijden van mee. We beginnen met een aantal wedstrijden om 2:30. Allereerst met Florian Haastrecht. Nou ja, Haastrecht is een ploeg die eigenlijk nog een heel miniem kansje op een na-competitie heeft. Maar dan zijn ze heel erg afhankelijk van de ploegen om hen heen, die resultaten. En Florian is inmiddels gedegradeerd. Dus dat is morgen een van de minst spannende wedstrijden, denk ik. Dan ook om 2:30, ASW tegen Lekkerkerk. En dat is een hele belangrijke pot voor Lekkerkerk. Die staan tweede in de algemene rangschikking, kunnen geen kampioen meer worden, want dat is woorden al. Maar ze gaan sowieso wel de na-competitie in. En als welke ploeg? Ja, dat is belangrijk of ze misschien als tweede of als derde de na-competitie ingaan. Want dat bepaalt hoeveel wedstrijden de na-competitie je moet spelen namelijk. Dus dat wil het morgen gaan spannend te worden. Dan Dilettant, dat speelt tegen SVS uit Capelle morgen, ook om 2:30. Arjen Otter zit bij die wedstrijd. En Dilettant is al verzekerd van de na-competitie. Dus daar staat morgen niet echt heel veel op het spel. Dan een topper, Bergambacht Schoonhoven. Waar Jan Ooms naar gaat kijken om 2:30. Schoonhoven doet nog mee om het kampioenschap. Staat 2 puntjes achter koploper Onmoord. Dus mocht Onmoord morgen verliezen en Schoonhoven winnen, dan zou Schoonhoven kampioen kunnen zijn. Is dat niet het geval, dan gaan ze sowieso de na-competitie in, want ze hebben de eerste periode gewonnen. En Bergambacht, die kan ook nog een vervangende periode pakken bij een bepaalde resultaten. Dus dat is morgen ook allemaal nog wel heel spannend daar. En ook morgen Spirit Hardingsveld, ook daar is het nog spannend. Want Spirit kan geen kampioen meer worden. Pelikaan staat bovenaan met 2 punten voorsprong op Hardingsveld. En daar weer 2 punten achter is het Spirit. Maar wel belangrijk voor de plaats in de afdeling. Want als Spirit weet te winnen morgen van Hardingsveld, dan eindigen ze als tweede in de competitie. En spelen ze maar 1 wedstrijd in de na-competitie. Dus best wel nog een aantal ontwikkelingen morgen. Dan hebben we ook bij aanvang van het programma om 2:00 gaat Jan Ooms praten op het veld van Bergambacht met de voorzitter van de voetbalvereniging Schoonhoven, Joris Huizinga. Want die hebben morgen de ondertekening en de hernieuwing van een aantal sponsorovereenkomsten. En daar gaan we morgen in de uitzending ook nog aandacht aan schenken. Nou, de presentatie morgen is in handen van Ilja Bakker. En zij wordt voor de techniek en de muziek bijgestaan door Ed Koning.
0: We gaan luisteren morgenmiddag tussen 2 en 6 hier bij RTV Krimperwaard. Hans, bedankt en nog veel succes dit weekend.
1: Dankjewel.
0: Tot ziens, dag.
2: Hey Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Natuurlijk, doe er nog maar eentje. Dan draaien wij even de Doobie Brothers. Een long train running. Bijna 4:15.

0: Heerlijke muziek op de radio. The Doobies. Kent ze ook nog wel van Listen to the Music, maar dit is ook zo'n leuke plaat. Long Train Running en dat allemaal hier in de infoshow op vrijdagmiddag. We gaan eens even overschakelen naar een autoluisteraars. Daar zit Arjan Mulder. Arjan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe gaat het ermee?
1: Ja, goed hoor.
0: Nou, dat is goed om te horen. Ja, we hebben jou even gebeld, want we zien allemaal weer van die grote aanplakbiljetten hangen op een brug in de Vlist. Dat er weer wat gaat gebeuren volgende week zaterdag in de Vlist. Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, dit is Vlistdag. Vorig jaar zijn we mee begonnen, het is een tweede editie. En dan kun je eigenlijk beleven wat wij ons op de boerderij speelt eigenlijk en in het land bij ons achter.
0: Ja, hartstikke mooi.
1: Het is een wandeltocht van 2,5 kilometer. En die begint bij ons thuis op de boerderij op Westerstijk 17. En dan loop je eigenlijk naar achteren via het kavelpad, waar de koeien ook overheen lopen. Dan kan je naar achter lopen en dan loop je eigenlijk meer door het weidevogelgebied heen, waar momenteel meer dan 120 weidevogels dit jaar geboerd hebben.
0: Zo.
1: Dus dan zie je de weidevogels vliegen, maar er staan bijvoorbeeld ook mensen langs de slootkant om te laten zien wat voor kruiden er en zo allemaal groeien langs de slootkant. En een stukje verderop staat er iemand die laat zien de weidevogels met verrekijkers en zo. Om te kijken, om te laten zien welke weidevogels er lopen. En een stukje daarna lopen ze verder. Er staat de Polso Quer springvereniging, Polso Club de Vlist, staat er ook. Want dat is ook echt Vlist.
0: Hmm.
1: Die, daar kan je de sprong maken om de sprong naar de overkant te maken, naar de buren.
0: En, de buren, en als dat niet lukt, wat dan?
1: En dan heb je een nat pak.
0: Ja. Dus je moet er eigenlijk hopen dat het dit weer is. En dat je gewoon bijvoorbeeld in je zwembroek dan loopt.
1: Ja, maar we maken hem wel zo makkelijk dat eigenlijk iedereen het wel moet halen.
0: Oh, kijk.
1: Zo doen we het wel. En dan kom je bij de buren uit. En daar kun je bijvoorbeeld kijken wat zit nou onder de grond. Hebben we een profielkuil gemaakt, zoals ze dat noemen. Om te kijken het bodemleven. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor de weidevogels.
0: Mm-hmm.
1: En er staat ook wat uit te leggen over de koeien. En onze melk gaat bijvoorbeeld naar Arla toe. En er staan ook producten van Arla om te proeven waar onze melk naartoe gaat. Wat ze ervan maken.
0: Wat leuk, joh.
1: En dan een stukje verder terug naar de boerderij bij familie de Jong. Er staat ook een machinepark. Zaken machines uitgestald van die we gebruiken om land te bewerken. Dus dan kan je trekkers en machines van dichtbij bekijken. En dan helemaal vooraan bij de boerderij van familie de Jong. Dan kan je daar in de stal kijken. En dan hebben we een patatkar staan en wat drinken. Dan kun je lekker patatje pakken. En dan word je weer vanaf daar met de huifkar weer teruggebracht naar ons huis. Naar de auto toe. En als je dan weer helemaal klaar bent met Vlist, dan is er natuurlijk ook bij de Polshoekvereniging wedstrijden. Dus daar is ook nog mogelijkheid om te gaan kijken.
0: Nou, hartstikke luisteraars. Je hoeft nergens anders heen. Volgende week gewoon naar de Vlist. En dan hopen we allemaal dat het dit weer is. Hebben jullie dat ook geregeld of moeten we dat nog even afwachten?
1: Ik zit de weer-apps goed in de gaten houden. Het lijkt super weer te worden. Dus dat gaat goed.
0: Nou, hartstikke mooi allemaal. En we gaan volgende week zaterdagochtend ook nog even met je praten. Hoe laat begint dat allemaal volgende week zaterdag?
1: Om 10 uur, van 10 tot 3.
0: U hoort het, luisteraars. Maak daar gebruik van, zet de fiets vast klaar. Arjan, hartstikke bedankt.
1: We gaan vrij toegang voor iedereen, dus
0: kost
1: iedereen
0: niks.
1: Van harte welkom. Kost niks.
0: Dat wil iedereen. Hey, hartstikke bedankt en tot volgende week.
1: Ja, helemaal goed. Tot
0: ziens. Groetjes, doei.
1: Doei, doei.
2: Het weekend begint op vrijdagmiddag met de infoshow.

0: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.
1: Chris' keuze van deze week.
2: We hebben hem gevonden!

0: Chris Keuze toch nog even gevonden, dankzij Chris Keizer. Hartstikke mooi. Abba, I Have a Dream. Alleen dan een soort zomerse uitvoering. En daar zijn we heel blij mee hier bij RTV Krimpenerwaard.
1: De Spoorwijkse kermis. Van oudsher een traditie.
2: Dit jaar twee toppers van Oranje uit hun evenementenshow. Namelijk de trompetist Jeffrey Parmentier en de zanger Henk Dissel.
3: U komt toch ook? Van 's morgens 10 tot 12 uur. Gezellig.
2: Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.
0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Charlotte Diepenhorst. En die weet alles van de oogst- en streekmarkt Krimpenerwaard. Ja, Charlotte, een hele goedemiddag. Fijn dat je in de uitzending bent. Want het gaat weer beginnen. Morgen is het weer zover.
4: Jazeker. En het belooft een stralende dag te worden.
0: Kijk, dat hebben we al mooi meegenomen. En het is ook op een speciale locatie, zeg maar.
4: Ja, ja, wij doen het elk jaar bij het Streekmuseum Krimpenerwaard. En dat is eigenlijk, mag ik stiekem wel zeggen, de mooiste locatie natuurlijk om zo'n markt te organiseren.
0: Waarom?
4: Nou, het is gewoon een hele landelijke uitstraling. Je hebt in het midden een hooiberg, leuke velden, appelbomen. Ja, dit is gewoon heel sfeervol. Dus het is een hele mooie locatie om de lente-editie vorm te geven.
0: Ik zag ook staan dat er weer wat nieuwe deelnemers zijn. Hoe komen jullie eraan of melden die zichzelf aan?
4: Ja, en dat is een combinatie eigenlijk van beide. Soms zijn er gewoon nieuwe producenten in de regio. Die vinden wij dan of zij vinden ons. Dus het is natuurlijk in ieder geval een uitbreiding van voedsel in de regio, hè, van een nieuwe maker. Dus die willen we er dan heel graag bij hebben. En we worden ook wel eens benaderd door partijen van buitenaf. En dan kijken we of die passen bij onze doelstellingen.
0: Wat kunnen we zo al verwachten morgen? Want de luisteraars zitten nu te luisteren. Denk, moet ik een grote fiets meenemen of een kleine fietstas?
4: Nou, ik zou zeker een hele grote meenemen. En ook eentje met cool elementjes of een cool tas. Want het is natuurlijk warm zaterdag. Tenminste, ze geven warm weer op. Maar er zijn best wel wat producten die ook wat koeling behoeven. Dus dat is best wel slim om te doen. Want we hebben zuivelproducten, zowel van koeien, geiten als van schapen. Maar bijvoorbeeld ook vlees van zowel kalf als van rund en lam en wild. Dus dat is echt al wel heel leuk verscheidenheid. Maar we hebben ook ambachtelijk gerookte paling en zalm. we hebben ambachtelijke biertjes, appelsap uit de boomgaard, olijfolie, verse honing, siropen, jams, zeepjes, zalfjes. Ja, te veel om op te noemen. En natuurlijk ijs, heel belangrijk met die temperaturen.
0: Nou, dat is zeker. En is er ook wat te eten dat je zegt, er zijn ook broodjes te kopen of zo? Misschien komen er mensen wel tussen de middag.
4: Ja, zeker. Eigenlijk wat ik net allemaal opnoemde, wat eetbaar is, er zijn ook een aantal partijen van die daar dan broodjes bij aanbieden. Of iets wat lekker warm is of wat je lekker vindt.
0: Nou, je hoort het, luisteraar. Spring gewoon op de fiets morgen en ga gewoon naar het Streekmuseum aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Van hoe laat tot hoe laat is de markt morgen?
4: Het is morgen van 10 tot 4.
0: Oké, dus mensen hoeven zich niet te haasten. Neem gewoon de tijd. Het is mooi weer, je zei het al. En kunnen we ook al een datum in onze agenda schrijven voor de volgende? Of weet je dat nog niet helemaal precies?
4: Ja, in oktober hebben wij wederom een markt en dan in Schoonhoven aan de haven.
0: Zet het vast even in de agenda. De juiste datum hoort u nog wel. En ik wil jou hartelijk bedanken, Charlotte, dat je weer even in de uitzending wilde komen hier bij TV Krimpenerwaard. Nou, veel succes morgen. Het weer ligt het niet, dus dat komt zeker goed, denk ik.
4: Dankjewel. Tot dan.
0: Hey, tot ziens en bedankt. Dag.
1: RTV Krimpenerwaard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Met onder andere informatieve programma's zoals Goedemorgen Krimpenerwaard, De Waard op de Kaart en de Lunch en Brunch Expo. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Kortom, uw lokale omroep RTV Krimpenerwaard. Inmiddels een begrip in de regio.

0: kan me nog herinneren, luisteraars, en dat kan Gerald zich misschien ook nog wel herinneren. In 1988, dan waren wij een van de eerste lokale omroepen, Vlistan was dat dan, in Nederland, die uitzonden in de ether. En toen heb ik weet ik hoeveel keer zomers deze plaat gedraaid. Glenn Madeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You. Het is de grootste tijd voor het weerbericht, luisteraars.
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Nou, Gerald, namens iedereen hartelijk bedankt, want dit wilden we nou.
2: Ja, ik heb er goed mijn best voor gedaan om het voor elkaar te krijgen.
0: Daar zijn we wel blij mee.
2: Ja, nee, maar goed, uiteindelijk liggen nu de drukssystemen voor het mooie weer liggen goed, sterker nog. Het is eigenlijk geëxplodeerd, want het is wel eens meer in Nederland. Gelijk vanuit de kelder op de zolder noem ik dat altijd maar, want er is nooit een tussenweg. Want afgelopen dinsdag was het eigenlijk nog gewoon veel te koud voor de tijd van het jaar. Woensdag begon het dan een beetje richting de normale waarde te gaan. Gisteren was het al dat je dacht van, hé, het wordt lekker. En vandaag is het eigenlijk alweer van, zo. We gaan wel erg grote sprongen maken. En ik heb alweer mensen horen zeggen, nou, mag wel een beetje minder.
0: Dus, het is ook nooit goed, hè? Het is
2: en dat
0: nooit
2: is typisch
0: goed.
2: Nederland, hè? En dat komt ook wel een beetje door het wisselende klimaat. Want de een vindt het nou eenmaal te warm en de ander te koud. Maar deze warmte, dat houden we zeker tot en met dinsdag.
0: Zo.
2: Waarbij je af kan vragen of het dan inderdaad, hè, want met Pinkster wordt het kermis, of het dan het ideale weer er is. In ieder geval, de oliebollenbakker die zal er niet zo heel blij mee zijn, want bij hoge temperaturen worden die over het algemeen wat minder verkocht. Maar de goudgele rakkers die zullen wel snel over de toonbak heen gaan.
0: Dat denk ik
2: als
0: ook.
2: Als dat maar weer goed gaat, hè? Want met alcohol in de man, dan gaat het wel eens een keertje verkeerd. Maar goed, laten we naar het weer kijken. Hoge druk boven Centraal-Europa en dat schuift langzaam maar zeker in oostelijke richting. Daardoor gaat die wind eigenlijk uit de zuidelijke richting komen. En boven Frankrijk, daar is het gewoon warm. En die warme lucht die komt naar ons toe. Er is weinig wind. Dat maakt ook de instraling in combinatie met die weinige wind dat de temperatuur snel stijgt. En vandaag was het al 26 graden en morgen wordt het nog wat warmer. Waarbij dan die weinige wind ervoor toch wel zorgt dat mensen zeggen, het is heet. Gelukkig is de luchtvochtigheid nog niet al te hoog. Anders zou het nog echt zoel worden. In de Noord-Nederland is morgen de luchtvochtigheid tijdelijk wel wat hoger. Dat resulteert ook direct in het ontstaan van een aantal onweersbuien vanaf de Noordzee. Dat is eigenlijk een koufrontje wat probeert over het land heen te trekken. Dat lukt niet helemaal. Maar het noorden en het oosten van het land hebben daar wel wat reactie van. Wij kunnen hoogstens een paar stapelwolken zien ontstaan ten noorden en ten oosten van de Krimpermaard, ver weg. Maar er valt, zoals het nu eruit ziet, geen regen uit. Morgen is warm en dan tussen eigenlijk zondag en maandag idem dito het geval. Temperaturen zo tussen de 25 en de 29 graden. Ik denk dat het zuiden van Nederland misschien wel de tropische waarde van 30 graden gaat passeren. En ook dan gewoon weinig wind, intense zonnestraling. Ja, en dan is het de eerste periode dat het zo mooi weer is. Dus dat betekent dat de tubus met smeersel wel tevoorschijn moeten worden gehaald. Want anders gaat het niet goed. Dat hoge drukgebied dat we nu hebben, dat trekt dus weg. En eigenlijk is die storing die morgen over het noorden heen gaat, is eigenlijk de scheidingsgrens van een ander hoge drukgebied. Dat gaat via Groot-Brittannië en de Noordzee gaat het langzaam naar Scandinavië. Althans, de versterking daarvan betekent dat die wind naar Noordoosten gaat. Vandaar ook dat die warme lucht op zondag, maandag en ook dinsdag. Maar daarna trekt hij zich ietsje terug naar het westen. Dan gaat ook bij ons de wind naar het noorden. En dat merken we woensdag direct. Dan zakt de temperatuur tot zo'n beetje rond de 20, misschien zelfs onder de 20 graden. Ik denk dat het donderdag ook nog wel het geval is, dat we zo rond die 20 graden zitten, maar nog steeds met zon en wat onschuldige schapenwolkjes wat dan eventueel vanuit het noorden overtrekt. Wel wat meer wind, dus dat zal voor het gevoel wel eventjes lekker, dan kan de boel even doorwaaien in huis, zou ik maar zeggen. Want in het weekeinde, tegen het weekeinde, komt die situatie eigenlijk net zoals nu, hoge druk wat meer boven onze omgeving, ten noorden van ons, wind gaat terug naar het oosten, tot noordoosten. En dan wordt er opnieuw warme lucht aangevoerd. Niet zo warm als dat het dit weekend is. Maar dan nog steeds met rond de 3, 24 graden is het ook volgende week lijkt het een heel mooi weekend te gaan worden. Ja, en dan wordt het langzaam maar zeker wat wisselvalliger. En daarna lijken we wat meer in de westcirculatie te komen met normale temperaturen. Maar nog steeds wel met zon en niet al te veel regen. Dus vooralsnog zeker een week genieten van mooi weer.
0: Hartstikke mooi, luisteraars. En wilt u nog meer van deze mooie verhalen horen? Morgenochtend om 9:30, dan is hij er weer in de Waard op de Kaart. Gerald, bedankt en graag tot morgen.
2: Oké, tot dan.
0: Hey, de groetjes, hoi. Tot ziens. Hoi. Doei.
1: Dit is RTV Krimpene Waard. Snik heet de beste. Jouw zomerstation. Het zomergevoel op jouw radio.

0: We draaien alleen maar zomerse platen hier op de radio. En dat op vrijdagmiddag in de infoshow 4:09. Fijn dat je luistert, luisteraars. Aan de telefoon hebben we Marijke de Jong. Die kent u natuurlijk van Chains of Key. Ja, het seizoen is voorbij, maar er gebeurt nog van alles in Theater Concordia in Haastrecht. En daar gaan we het over hebben. Marijke, een hele goede middag.
1: Goedemiddag weer.
0: We gaan het hebben over de Wieners, niet over de schnitzels, maar over lekkere muziek, denk ik.
1: Ja, heerlijke muziek. Het is een trio die eigenlijk de oude rock'n'roll van Buddy Holly en noem ze maar op, de Everly's, Carl Perkins, Chuck Berry, een beetje Ricky Nelson. Dat soort muziek uit de jaren 50, 60. En dat maken hun met straight up bass. Dus er is een staande bas en gitaren en een drum. En ja, het is gewoon dat gevoel van vroeger. Die stemmen bij elkaar. Ik kan er eigenlijk nooit meer stil bij blijven zitten.
0: Kijk, hartstikke mooi. En die treden morgenavond op?
1: Morgenavond om 7:45 in Concordia natuurlijk, Theater Concordia. Onze vaste stek. Wij zijn er ook met een heleboel mensen uit de standaard bezoekers van Country Café. Hey, ik hoor een pepper. De entree is €15. En er zijn zit- en staanplaatsen. Zitplaatsen voor het podium en daarachter kan je dan ook nog aan de staattafel staan. Als je dat zou willen.
0: Hartstikke mooi. En is het zoiets dat wel vaker gaat gebeuren, dat er zo'n band uitgenodigd wordt? En
1: weten we dus nog niet. Oh. Dit is weer zo'n probeersel. Dat je denkt, oké, kijk of dat ook wil aanslaan. Een beetje uit de hoek waar wij dus ook de muziek altijd een beetje vandaan halen. Weet je, het oudere werk. Niet de pompende gitaren en bassen en drumstellen die erg zeer aan je oren doen. Maar gewoon toch voor mensen die wel willen luisteren en ook naar theater willen. Maar niet echt met piepende oren thuis willen komen.
0: Nou, u kunt het doen morgenavond, luisteraars, in Theater Concordia.
1: Ja,
0: in Haastrecht, 7:15. Marijke, hartstikke bedankt. Fijn weekend.
1: Ja, jij bedankt weer.
0: En geniet van het mooie weer.
1: Dat gaan we zeker doen. Jij ook, hè?
0: Dankjewel. Dank je. Hey, tot ziens. Doei.
2: Vrijdagmiddag.

0: Mo Wagner op de radio bij RTV Knipperenwaard. Ik zal net even kletsen met Dirk Molenaar, luisteraars. Want ik werd net in de studio achterna gezeten. Dat denk je misschien door wie? Door een leuke vrouw of zo? Nee, helemaal niet. Door een wesp. En ik moet helemaal niks hebben van die wespen. Dus ik heb hem even een tik op zijn harses gegeven. Maar ik ben vanmiddag ook op de fiets naar de studio gefietst, luisteraars. En ja, zonder dat je er erg in hebt, sta je mond verschaald. Ja, je moet ook ademhalen, anders gaat het niet goed natuurlijk. Maar dus ik had opeens weer zo'n vlieg achter in mijn strot zitten. Nou, dan heb je geluk dat het maar een gewone vlieg is. Want als het zo'n wesp is, dan en hij prikt in je luchtpijp of zo, ja, dan heb je toch een heel groot probleem. Heb jij dat wel eens gehad, Dirk Molenaar, een wesp in je luchtpijp?
1: Nee, maar ik heb het wel eens een keer bij die spot gezien dat het gebeurde.
0: En toen?
1: Ja, toen hebben we eerst even hard gelachen. Nou, maar toen ja. Dat was jij op de Stolwijkse braderie.
0: Nou, dat was geen wesp, nee. Wij stonden toen op de braderie in Stolwijk, luisteraars. En Piet van Dam, onze muzikale timmerman, die had die dag, weet je wat we doen? We zetten overal plastic bekertjes neer en dan doen we een klein beetje ammoniak in, want daar schijnen wespen niet van te houden. Nooit van gehoord, maar goed. Die stonden daar dus, maar dat wist ik dus niet. Dus en Piet kwam er al met een fles cola, dus ik pak zo'n bekertje. Nou, gooi er maar even wat cola in. Dus ik neem zo'n slok, dan zegt hij, er zat ammoniak in.
1: Nou, was dat ammoniak? Ik dacht dat jij door de wesp gestoken was.
0: Nee, dat was ammoniak. Dus ik ben thuis, heb ik 6 liter melk opgedronken en flink naar de wc geweest. En toen was het een beetje over, maar ik dacht, jemus, zo brandt mijn slokdarm door. Ja, je weet maar nooit.
1: Ik dacht, ik sta me zo bij dat jij een keer door de wesp was.
0: Nee, gelukkig niet. Wel in mijn arm of zo, maar verder niet. Dus ja.
1: Dan had ik het verkeerd.
0: Ja, je had het een beetje verkeerd. Hoe gaat het op deze vrijdagmiddag? Want ik neem aan dat je op de zaak ook lekker buiten een beetje in de zon zit. En die telefoon die lijkt gewoon rinkelen. Lekker een glaasje cola met een bitterbal. Van nou, het wordt wel weekend of zo, of niet?
1: Ja, dat zou leuk zijn. Maar, joh, ik heb het pand net verlaten. Ik kom nu vanuit Amsterdam. Ik rij langs de Waver. Ken je dat? Waver?
0: Waver?
1: Waver. Dat is een rivier.
0: Nee, nooit gehoord. Nee.
1: Heb jij nog nooit Waver gehoord?
0: Nee, ja, nou, je kan ook niet alles weten in je leven, Dirk. Ik heb wel heel veel gestudeerd, maar dat wist ik toevallig even niet.
1: Naar boven gaat, richting Meidrecht, dan kom je langs Waver.
0: Ja,
1: dat is een hartstikke mooie plaats.
0: Ik kom daar verder niet zoveel, maar ik was toch een beetje bang dat het misschien een beetje druk zou zijn op de weg. Omdat heel veel mensen waarschijnlijk een lang weekend weggaan of zo. Is dat niet zo of wel?
1: Daarvoor rijd ik ook weer door, want ik voelde de bui al hangen. Ik denk, het was hartstikke druk op die wegen. Dus ik denk, ga maar binnen door, nou, het rijdt nog hartstikke leuk ook.
0: Nou, dan zie je nog eens wat en dan kom je de Waver tegen. Nou, dat is leuk dat we het weten. Ik noteer het even in mijn agenda, dat ik weet dat hij daar zit, want ik wist het niet. Kan gebeuren.
1: Nee, dan koekel je het zelf meteen maar eens eventjes en dan ben je er ook weer van op de hoogte.
0: Ja, als ik daar tijd voor heb, zal ik dat nog even doen, Dirk. Maar we willen ook nog graag even weten wat er morgen in jouw show zit.
1: Eigenlijk heb ik 3 onderwerpen morgen.
0: Oh.
1: Kijken hoe ik het nog een beetje ga verdelen. Nee, er is namelijk volgende week een grote wedstrijd van de brandweerskorpsen. Volgende week.
0: Ja.
1: Daar wil ik graag aandacht aan besteden. Ik heb de Zilverdag, heb jij natuurlijk Marco Oudsoor natuurlijk over gesproken, maar ik heb morgen de directeur.
0: De directeur!
1: de directeur, er is tegenwoordig een directeur bij de Nationale Zilverdag. Dat is meneer Boon uit Schoonhoven, aardige vent. Nee hoor, niks aan de hand, ik maak er een grapje van. Hij vindt zelf ook wel een grappige benaming, dus wat dat gaat helemaal prima.
0: Ja.
1: Ja, en ik ben nog op pad geweest met de gemeente, hè? Met de schouw, dat heb ik jou verteld, door de binnenstad van Schoonhoven. Met scheve stoeptegels, vlaggen die niet goed hingen, boomwortels die over de stoep heen staken. En gaat zomaar door. Dus dan gaan we gewoon eens gezellig door de binnenstad van Schoonhoven lopen.
0: Nou, hartstikke leuk allemaal. En dat horen we allemaal morgen dus op de radio. Tussen 12 en 1 in de Lunze Bruns Expo. Dirk, geniet van het mooie weer. Ik kan je adviseren, want jij trekt meestal pas een korte broek aan als 50 graden is. Maar je zou hem nu al aan kunnen trekken, zeg maar.
1: Okay. Ja, ik weet niet of mami hem al verstreken heeft.
0: Nee, mami, die moet hem eerst toch opzoeken in de mottenballen waarschijnlijk. Dirk Molenaar. Hey, fijn weekend en geniet van de Pinksteren. Groetjes.
1: Doei.
0: Yeah!

0: op de radio. Justin Timberlake. En dat om bijna 6 minuten voor de klok van 5 uur. Hier bij RTV Krimperwaard, waar het allemaal gebeurt. Dag en nacht, 24 uur per dag. Muziek en informatie via radio, tv en internet. Wat is er vanavond te zien op de gewone tv, als u dat ook doet? Want ik had heel wat collega's op mijn werk, vooral jongelui. Die keken helemaal geen, die hadden gelezen een abonnement, die keken geen tv. Die keken wel eens wat op de telefoon, maar verder eigenlijk nooit. Alleen maar spelletjes. Wat is er vanavond te zien op NPO 1? Om 8 uur het journaal, daarna Ik Vertrek. Om 9:55 Jan Willem ruimt op. Nou, dat heb ik vandaag ook gedaan, de schuur opgeruimd. Moet je zeker eens even doen, dus misschien wel leuk om even naar te kijken. En we hebben ook nog om 9:40 de keuringsdienst van waarde. NPO 2 vanavond om 9:55, 2:12. Daarna om 9:05 Café Kokkelman. En om 10:00 Nieuwsuur. Op NPO 3 vanavond om 9:55 Holland Zingt Hazes. En daarna om 9:50 de Sluipschutters. RTL 4 vanavond om 8:00 Stars on Stage. En daarna RTL Tonight om 9:45. SBS 6 vanavond om 8:30 de familie Gillis, Massa is Kassa. Daarna vandaag Inside vanaf Curaçao. Je zou er zo bij willen zitten, je zou zo een duik in dat zwembad willen nemen, maar dat hoeft niet, want dan kan je nou hier ook, want het is heerlijk weer, dus geniet er even van. En om Hart van Nederland hebben we nog om 10:50. Op Net 5 en RTL 8 wat politieseries. En ik zeg het wel vaker, eigenlijk iedere week. Zet hem gewoon op RTV Krimperwaard TV. Daar gebeurt 24 uur per dag van alles. We houden je op de hoogte. En hele leuke reportages en zo. Dus gewoon kijken naar de tv van RTV. Wij gaan nog een plaat draaien voor iedereen die altijd heel druk in de weer is op deze vrijdagmiddag. Ja, misschien dat je zegt, joh, van ik had er niet op gerekend, maar ik ga denk toch nog even de barbecue buiten zetten. En ik ga nog eens even wat vlees halen. Misschien een kratje alcoholvrij bier, om het een beetje gezellig te houden. En misschien dat je je feestkleren op moet zoeken, want ja, het is natuurlijk kermis in Stolwijk. En misschien dat je nog moet oefenen thuis met een stuk hout op zo'n slagblok. Want misschien ga je wel peper koek slaan. Adrie Oudernes is al weken bezig met oefenen thuis. Hij heeft zo'n soort blok nagebouwd. En dan gebruikt hij gewoon wat snijkoeken, want peperkoek hebt hij dan niet. Maar een beetje slaan, hartstikke leuk allemaal. Dus geniet er een beetje van. Laten we het met z'n allen heel gezellig houden. Voor al die mensen draaien wij de agrarische plaat hier bij RTV Krimperwaard.
1: Agrariërs opgelet. Ook de agrarische plaat

0: Dit was het alweer, de info-show voor deze vrijdagmiddag in zomerse sferen. Ik heb het graag voor u gedaan. Volgende week ben ik er weer tussen 3 en 5 op de vrijdagmiddag. Meer muziek en informatie morgen in de Waard op de Kaart met Frank.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 5 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft 2 vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Info. Vraag nu subsidie aan. Tot en met 1 juni kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen een jaarlijkse subsidie aanvragen bij de gemeente Krimperwaard. Heeft u vragen? Mail dan even naar info@krimperwaard.nl.

info. Het is weer tijd voor het Repaircafé. Op donderdag 4 juni is er weer een Repaircafé in Haastrecht. U bent weer van harte welkom 's middags tussen 1:30 en 4 uur in Theater Concordia te Haastrecht. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprewaard.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info.
1: Een lezing in Bergambacht. Historicus Sander Wassink verzorgt op woensdag 27 mei een lezing over eendenkooien in de omgeving van Bergambacht. Wat waren dat ook alweer? U hoort het woensdag 27 mei om 8 uur 's avonds in de bibliotheek aan de Pleinstraat nummer 4 in Bergambacht. Wel u zelf even van tevoren aanmelden via www.debibliotheekkrimperwaard.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Het verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks. Tracks.
1: Ja, want het is vrijdagmiddag. En het is even na zes. Oh ja, daar komt de man met de fris. Ja, dat... Dank u wel, Homer. Ja, het is dus weer weekend. En dat betekent dat je, zeg maar... je weekend begint met Tracks, want anders zou je dit niet horen. Ik moet even die microfoon. Het lijkt wel of ik onder water zit. En dat betekent natuurlijk gewoon heel veel lol de komende twee uren. We gaan weer reizen door zeven decennia aan pop. En twee uur is de focus weer op prog.

Ja, en dat was dan onze grote vriend Joe Bonamassa. Hij was kort geleden nog in Nederland. Wat trad hij op in Ahoy. Maar voorlopig zijn er geen nieuwe concerten gepland. En ik word echt geplaagd door een heel vervelend microfoontje. Maar dat gaan we nog proberen recht te zetten. Als ik kijk naar het programma voor vanavond. Het eerste uur dat is altijd licht gekorst. Een heel fraai boeket, samengesteld uit de 7 decennia. Waar wij muziek uitputten. En dat gaat altijd gewoon door. We gaan naar alle 7 decennia die we achter ons hebben. Die gaan we bezoeken. Minstens 1 keer. Dus ga er lekker voor zitten en wij hebben weer iets moois. We gaan een Nederlands blokje doen. En dit is dichterbij.

0: stad speelt er op de live podia. De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
1: Ja, de heren die zijn weer bij elkaar. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ze treden weer op. En ja, ze zijn ook weer bezig met een nieuw album. En ja, de optredens zijn op 22 oktober staan ze in de 013 in Tilburg. En ja, Frank Boeien, die maakt een hele drukke theatertour. En nou, dat ga ik niet allemaal opnoemen, want het zijn hartstikke veel boekingen. Dus leuk voor hem. Maar hij is vlakbij hier in de boerderij in Zoetermeer op 7 november.

Ja, je hoorde Stilstaand Water van Frank Boeien terug te vinden op zijn album Heden. Ja, we gaan iets apart doen, dus blijf even bij de les. Want we hebben een studiogast, die is heel stil zojuist naar binnen gekomen. En die heeft onder zijn arm een werkstuk meegebracht wat... Ja, Hans, ik zal hem even in de speler stoppen. Klein moment, en ze horen wat erop staat. Oh, hij heeft het met... Dan ben je geïnteresseerd in AI. Dan moet je helemaal even opletten. Want dit komt eruit Artificial Intelligence.

0: en het doek ging zachtjes neer. Ja, Hans, dit is wel heel erg fraai. En kan iedereen dit nou? Kan ik dit ook, dit?
1: In principe kan iedereen dat wel proberen, ja.
0: En proberen, want ik begrijp dat je de tekst, die moet je zelf aanleveren.
1: Ja, en de prompt ook. En de prompt, dat houdt dan in dat je de muzieklijn aangeeft. Wat voor soort muziek, wat voor instrumenten. En een zanger, zangeres. Kan je allemaal zelf sturen. Het heeft wel even tijd nodig om het te ontdekken, hoe dat werkt.
0: Ja, ja.
1: Maar je kan heel je fantasie erin kwijt. En wat mij aangaat, gaat het over de wereld. En de veiligheid overal. En de oorlogen. En daar schrijf ik over.
0: Oké. Okay. En het gaat om dat je dus creatief bent en die prompt goed weet in te vullen. En zeg maar de rest wordt automatisch gegenereerd. Op het moment dat je die prompt hebt ingegeven, als het gaat over de complete vibe en de gebruikte instrumenten.
1: Ja,
0: en zo.
1: En ook de tekst natuurlijk zelf dan aanleveren.
0: Ja, daar ligt een groot stuk creativiteit van jezelf
1: juist,
0: in.
1: Juist, dat is wat je zelf het mooiste kan aangeven.
0: Ja.
1: En wat voor soort nummer je wil maken. Hè? Dit was dan een ballad. Maar je kan natuurlijk ook een rockstuk, symfonische rock. Ja, alles erin brengen als je wil.
0: Oké, okay, ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Want je moet natuurlijk uitkijken als je teksten inlevert. En er komt een vrolijk opzalderietje uit. En dat zou dan op een begrafenis gespeeld worden. Dan krijg je een probleem. Ja. Maar je geeft de muzieksoort geef je dan ook aan. In welke gelegenheden.
1: Ja. En mooi is waar ik dan op zit als Suno. Dat is een heel groot platform inmiddels geworden. Dat is in 2024 kwam het ineens een beetje op. Toen ben ik gestart. Je krijgt een aantal nummers aangeleverd van ze. Dus je kan nog kiezen welk nummer je wilt. Mm-hmm. En als je dat niet vindt, flik je het gewoon weg. En je schrijft het nog een keer. Of je verandert de prompt of je verandert de tekst. En zolang dat het loopt zoals jij wil.
0: Ja. Nou, dit begint mij in ieder geval duidelijk te worden. We moeten natuurlijk wel even door, want anders dan halen we onze productie niet. Hè, want ik heb nog zoveel moois liggen voor vanavond. Waaronder ook nog een nummer wat aangeleverd is door Dick van der Heijden. En jullie twee hebben allebei nog voor het eerste uur nog een nummer. En het tweede uur staan ook nog twee nummers gepland. Dus we moeten een klein beetje opschieten. Dat gaan we dan nu doen. En dit hier heb ik wel een zwak voor. Want we gaan tijdreizen. Dat vind ik altijd hartstikke leuk.
2: Het beste uit 50 jaar popmuziek. Zorgvuldig geselecteerd en geballoteerd. Stap in voor de Tracks tijdreis.
0: Ja, we hebben vanavond twee jubilarissen. En dit is er één van. De eerste is dus Steve Miller. En daar gaat het om. Dit is altijd een van mijn favoriete bands geweest. Van het album Fly Like an Eagle. Dit is Serenade.

0: Ja, Steve Miller. Ja, dat is Steve Miller, dus altijd een groot plezier om daar naar te luisteren. Hij is nog steeds actief, blijft alleen dicht bij huis. Hij had de afgelopen jaar een tournee gepland, alleen door Amerika, want hij wil niet zo ver van huis meer. En dat is af moeten zeggen wegens allerlei omstandigheden, waaronder zijn gezondheid. Maar hij leeft nog wel en hij is nog ook actief. Hij treedt incidenteel nog op, maar dat is het dan ook. Dus hier zien we niks meer van hem. Dit is wel fijn. Dit is ook 50 jaar oud.
1: De muziek die het verschil heeft gemaakt in Tracks Classic Heroes.

Ja, de heren zijn nog steeds actief. Want ook zij zijn nog heel druk bezig. En ze hebben een nieuwe LP, of een nieuw album op stapel staan. Foreign Tongues, maar dat weet iedereen al. Dat is hun 25e studioalbum alweer. En alleen moeten we nog even geduld hebben. Release date is 10 juli. Dus nou ja. En nou ja, we zijn nu toch bezig in oude meuk aan het graven. Dat vind ik dan toch wel weer mooi. En wij dalen helemaal af naar de middeleeuwse. Wat staat hier nou? Ik kan mijn handschrift niet meer lezen. Oh ja, wacht even. Dit is. Oh ja, dat is wel heel mooi. Dit is Dusty Springfield. Waanzinnig vind ik dat. 1964.

0: teken van leven uit de muzikale middeleeuwen. Die term die wil even niet boven komen drijven. Daar had ik even wel wat last van. En dat was dus I Just Don't Know What To Do With Myself. En met die typische galm kenmerkend voor die periode in de 60 jaren. Phil Spector die had daar helemaal een eigen handmerk van gemaakt. De Wall of Sound. En dit was niet Phil Spector, maar het leek er wel op. Want alle muziek die... Die klonk een beetje zo, dus... En we hebben nog meer wat moois, hoor. Wacht maar even.
1: De muziek die het verschil heeft gemaakt in Tracks. Classic Heroes. Classic Heroes.
0: Schrijven 1984, dit is Camel.

Historisch album van Camel, ten tijde van de Koude Oorlog, had je natuurlijk... toen bestond West-Berlijn nog, hè. En ten tijde van die Koude Oorlog hebben zij daar ook zelf nog werk van gemaakt. Met een album dat heet Stationary Traveler. En het thema was dus de Berlijnse muur. Nou, daar zijn ze aardig in geslaagd, want daar zitten toch wel... een aantal prachtige songs voor op het album. We krijgen nou iets. We krijgen weer iets met de AI. Dat vind ik wel leuk. Eens eventjes kijken. Ik heb hier. Het is altijd een beetje wennen, AI. Want die kreeg van Dick van der Heijden. Die is een oude collega van me. Die kwam ook met een stuk AI. En die kon er vanavond helaas niet bij zijn. Maar stel je maar eens voor, je bent verlamd over je hele lichaam. En je kan alleen nog maar met je ogen knipperen. En dat wordt dan de enige manier waarop je kunt communiceren. Met je omgeving. En dit overkwam Dick van der Heijden zo'n 35 jaar geleden. Hij gaf niet op. En leerde door oogknipperen verder te communiceren met zijn omgeving. En hij is muzikant. En probeerde met allerlei hulpmiddelen ook nog muziek te gaan maken. En dat was frustrerend, want dat werkte niet. En dat was geheel te vergeefs, al die pogingen... Totdat AI verscheen en zijn toestand inspireerde hem tot de productie van een geweldig concept. En dat was een rockalbum. En dat werd ook een conceptalbum, want Locked In, dat was de medische term voor de verlamming waaraan die leidt. Dat werd eigenlijk het thema en de inspiratie van. Het album wat nu uit is, dat is al te horen op de grote muziekproviders. En wat je gaat horen, dat is een track van het conceptalbum wat Locked In heet. Heel toepasselijk, jawel. En je hoort Blink Once.

0: muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Die hoor je wel in Tracks.
1: Ja, een kleine tip van mijn kant. Op het moment dat je zoiets draait, probeer als je dat doet op Apple Music bijvoorbeeld. Of op Spotify staat dit ook. Alleen van Apple Music kan ik je vertellen dat je dan ook de tekst bij de hand hebt. En als ik dit draai en ik heb die tekst voor ogen, dan moet je zeggen, dan hou ik het amper droog. Dan moet ik toch echt een traantje wegpinken. Want dat is toch wel heel erg, ja, toch ook mooi en schrijnend tegelijk. Dus, en ja, er is toch een heel mooi stuk muziek tegenaan gezet. Heel lichtvoetige rock. En ik moet je zeggen, dat is wel geslaagd. Deze eerste experimenten voor mij dan. Bij Tracks met AI. Dus wel dat van Hans van Geluk, zoals je die net hoorde, was die van Dick van de Heide. En zo krijgen we er een aantal nieuwe producers bij. Dick die zegt gewoon, het is te vergelijken met het werk van een plaatsproducer als je bezig bent met AI muziek te maken. Dus nou, ik geloof dat graag. Bij mij begint daar wel een beeld te ontstaan van hoe dat dan ongeveer werkt. En dat is, je moet wel weten wat je wilt. En je moet creatief zijn. Hè? Dat is dan toch iets wat behouden blijft. Ook al ga je met AI muziek maken. Nou, Blink Once for Yes hebben we achter de rug. Dat is natuurlijk op zich al, als je één keer knippert dat je dan ja zegt. Ik vind dat nogal wat hoor. Weet je wat we gaan doen? We gaan weer eens iets van Rush draaien. Dit is Marathon. Over ruimtelijk gesproken, dit is er ook een hoor.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Roy.
3: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
2: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.

0: Het verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks. Tracks.
1: Ja. Welkom bij het tweede uur van Tracks, aflevering 669 alweer. En ja. Het is weer zo'n aflevering met natuurlijk de focus op prog. Want dat doen we altijd op het tweede uur. En dit is alweer heel bijzonder, want dit uur hebben we 10 tracks met alleen nieuw werk. Allemaal gereleased in 2026. En even kijken, 3 premières zitten erin. Dat is Crown Lands, met Apocalypse. En we hebben Tropic. Oh, dat is weer nog een tweede AI-nummer waar we het dan hebben over. Met studiogast, want hij is gebleven. Hans van Geluk. En we doen ook nog een track van Locked In. Het debuut van Dick van der Heijden. Dus gaat maar lekker verzitten. En geniet van de nieuwe Paradox Twin met Operator. En dat staat op een album, A Romance of Many Dimensions. Luisteren en oordeel zelf of je dit ook mooi vindt.

Ja, dat ga je krijgen als je, gast hebt. Dan ga je zitten praten en dan... Maar goed, we gaan iets draaien van Rick Miller. Time and Again. En dit is wel van zijn van nieuwe album, wat eerder dit jaar verscheen. En ook dat is weer een heel geslaagd verhaal. Maar dat kun je aan Rick Miller wel overlaten. Time and Again is een track van Temporal Illusion.

Ja, stel nooit teleur, Rick Miller is wel veel van hetzelfde, maar het klinkt altijd wel goed. En op het moment dat je van datzelfde toch eigenlijk best wel plezierig luisteren vindt, dan is dat helemaal niet erg als het meer van hetzelfde is. Vorig uur hebben we een track gedraaid van Locked In, het debuut van Dick van der Heijden. Wat hij met Artificial Intelligence gemaakt heeft. En het stelt me in staat om na 30 jaar weer met een muziekproductie te komen. En, want hij had ervoor allerlei andere dingen geprobeerd. Maar ja, dat werd een teleurstelling. Want daar kon hij niet de muziek mee maken die hij wilde. Of de tools schoten gewoon tekort. Nou, Locked In is dus een conceptalbum geworden over de kracht van positivisme. Met heerlijke muziek en indringende teksten. Je hoort Still Here.

rock, pop, indie, elektronica. De meest uiteenlopende stijlen, maar wel kwaliteit. Dat is het geluid van Tracks.

Ja, we moesten even bijkomen van Dick van Heijden en Still Here. Ik bedoel, dat is toch een muziek die je raakt. We hebben gauw iets anders opgezet van Mostly Autumn. En dat is een heerlijke muziekdocument geworden. Die zijn uitgekomen met een compilatiealbum. Dat heet The Clock Takes On. En dat is weer een compilatie geworden van hun beste werk. En met name, het zijn drie cd's lang, dat is het genieten. En ik moet je zeggen, dus, met name de tweede cd die scoorde eigenlijk in zijn geheel. En daar haalden we ook deze track die zojuist passeerde voorbij. Dat is de track heet Young. En ja, we doen nog maar wat. Want onze studiogast die liep ook door het gebouw te swingen. Na Young gaan wij iets anders doen. Even gauw zoeken, want dat komt ook maar zomaar op. Oh ja, je hebt wat. Dit is ook fantastisch. Wild-eyed skies. Dit is Mostly Autumn.

0: komt de hele grote stoomboot aan.
1: En ook hier weer, ja, het lekkere zit vaak in de staart. En dat is bij Most Lonesome vaak het geval. Want Brian George die gaat meestal aan het eind van elke track los.

Ja, en toen was het echt afgelopen. En ja, dat heb je als je studiogasten krijgt die voor de eerste keer hier zijn, dan loopt het wel eens uit de hand. Eens even kijken, we hebben nog iets moois van Crownlands. Die kwamen met een album dat heet Apocalypse. En daar gaan wij een heel klein trekje van draaien. Dat heet Proclamation. En de tweede, dat is die draaien er maar gelijk achteraan. Dat is Foot Soldier of the Syndicate. Crownlands. Ja, ze beginnen heel rustig. Maar dat komt goed. Want het is een proclamatie.

0: Ja, nog even voor de administratie. Want het is zonde als je dat mist. En dat gaat nog even over de Mostly Autumn. Die zijn 5 december hier in Nederland. Hier vlakbij in de boerderij in de Zoetermeer. Ja, gewoon dat stuk van de administratie kunnen we dan ook weer afvinken. En ja, dan zijn we nu toe aan een heel leuk onderdeel. Want het is namelijk, je hebt nog één track van AI te goed. En dat is dan de track van Atropec of Atropec. En ja, want Henk Hans die staat alweer in mijn nek te hijgen. Dus wat gaan we draaien, Hans?
1: Atropec, Symphony of Awareness, A Symphony of Change. Het is het nummer wat vertelt wat Atropec is.
0: Oké.
1: Een Atropec is niet alleen music, maar het is ook een beweging.
0: Ah, maar ja, goed.
1: En die beweging die zingt over de veiligheid in de wereld. En de oorlog in de wereld.
0: Oh, en dat wil jij nu gaan draaien?
1: Ja.
0: Nou, over
1: Atropec, hè? Dus.
0: Ja, Atropec, oké. Okay. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Of heb je nog meer op je lever?
1: Nee, laten we maar luisteren, want okay. Daar zijn we hier voor, toch?
0: Ja.
2: Atropec.
0: Oh. Hij zegt nog even dat het Atropec is.
2: Symphony of Awareness.

0: Nou, dat is een fraai stukje, Hans. Kan ik je wel mee geluk wensen met dit verhaal. Je had nog iets voor de administratie, een nieuwe release date?
1: Ja, het album waar dit vandaag op staat, dat komt uit in juli. En het album heet Don't Let the World Fall Down.
0: En wordt dat ook op de...
1: Alle streamingdiensten wordt het uitgezonden.
0: Oké. Dus nou, heb je iets allemaal genoteerd? Dan zijn we nu toe aan de laatste track. En ja, we gaan richting 8 uur. Er is overigens ook voor de administratie geen sportkort. Want die redden het niet om tijdig hier te zijn. Dat is jammer, maar dat is dan niet anders. Dus nou, dan krijg je muziek uit de non-stop. En dat is voortreffelijke muziek. Die wordt altijd heel nauwkeurig bijgehouden. En daar zit altijd een hele goede keuze in. Nou, we zijn zo'n beetje klaar. Ik ga nu de laatste track aankondigen. Hekken sluiten van vanavond. Dat is een track van Moonrise. En hun nieuwe album heet No Rewind. En wij hebben gekozen voor All About You. Dit is Moonrise. Ik wens je een heel prettig weekend. Hopelijk vond je het weer leuk. Hans vond het ook heel erg leuk.
1: Meer dan leuk.
0: Ja. Ja,
1: goeie muziek.
0: Ja. En daardoor ben ik ook wel eens afgeleid. Want het was een heel plezierig studiogast. Ik wil je hierbij bedanken, Hans. Voor jouw inbreng van vanavond.
1: Ja, dank je wel voor het uitnodigen naar ons.
0: Oh, kijk, wat zijn we weer aardig op elkaar. Ik zou zeggen, blijf smeren, hè, want het wordt weer warm. Het wordt weer ontzettend warm van dit weekend. Maar goed, dan komen we er wel weer doorheen. Wij zien elkaar in ieder geval volgende week weer.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8:00.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
3: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
2: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
4: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
2: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

0: regio-info.
1: Veteranendag 2026. Dag luisteraars, de gemeente Krimpen de Waard en de veteranenstichting D-Day Krimpen de Waard houden op zaterdag 30 mei voor genodigden alweer voor de 11e maal de jaarlijkse Veteranendag. Alle inwoners zijn welkom en aansluitend is er het gratis concert waarbij iedereen welkom is. Een optreden wordt verwacht van het Reunieorkest Artillerie Trompettenkorps. Begin om 7:30 wat betreft het concert. Je bent van harte welkom in de Ark in Schoonhoven.

0: regio-info.
1: Lekker Britsen. De Brits Club Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 9 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
3: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
4: De Israëlische minister.
3: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
2: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

think I can hear the music from here.

that bass.

Tempat luas. Yo, mantap, mantap.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 10:00.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
4: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
3: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
5: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
3: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.

call it deep. Call it anything you want. Just believe.

Back to the old school. Back in the day. Feel it in your soul.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

0: regio-info.
1: Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.

0: Het actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan.

regio-info. Rondom de Kerken. Rondom de Kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 31 mei aanstaande verzorgd door de Nederlandse Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

info. Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Lekker fietsen. Struinen en Vorsum heeft een nieuwe fietskaart. Ontdekt de overkant. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen goed voor zo'n 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij afstappunten, ponten, recreatiepunten en VVV's in het Groene Hart. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Stef Banstra met het NWS-journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
3: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang geen wekker gezet, maar...

regio-info. De Timmertuin in Berkenwoude. De Timmertuin in Berkenwoude opent op beide Pinksterdagen weer de deuren. En dat voor de traditionele gratis kunstexpositie. Dit jaar is het extra feestelijk, want de Timmertuin die bestaat 20 jaar... en Berkenwoude bestaat zelfs 700 jaar. U bent van harte welkom aan de Kerkweg 106 in Berkenwoude.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en Zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met 30 juni exposeert Aart Verduin met een 12-tal van zijn werken in de bibliotheek van Bergambacht, welke u vindt aan de Pleinstraat nummer 4. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis.